0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Bij de jaarlijkse Pride in de Duitse hoofdstad Berlijn is afgelopen avond een auto ingereden op toeschouwers. Daarbij is zeker 1 persoon om het leven gekomen en raakte zo'n 15 personen gewond. Het is nog niet duidelijk of het ging om een ongeluk of dat er opzet in het spel was. De festiviteiten rond Christopher Street Day, zoals het evenement officieel heet, werden na het incident direct stilgelegd en bezoekers moesten het gebied verlaten. Een ooggetuige zag dat een witte bestelbus met hoge snelheid het Tiergartenpark inreed. Iran heeft boos gereageerd op een vermeende Oekraïense aanval op een vrachtschip in de Kaspische Zee. Volgens Iran kwam daarbij een opvarende om het leven en raakte ook iemand gewond. Oekraïne zegt alleen maar aanvallen te hebben uitgevoerd op schepen die volgens president Zelensky worden gebruikt voor militaire transporten waarbij Iran betrokken is. De Kaspische Zee ligt honderden kilometers van Oekraïne vandaan, maar het water grenst wel aan zowel Rusland als Iran. Er zijn al bijna 60.000 mensen geëvacueerd vanwege grote bosbranden rond de Spaanse hoofdstad Madrid. In de regio rondom de stad en de provincie Avila moesten tienduizenden inwoners hun huis verlaten of binnenblijven. De Spaanse regering heeft voor het eerst de hoogste noodtoestand uitgeroepen vanwege bosbranden. Door het verbeterde weer lijkt de brandbestrijding iets gemakkelijker, maar de situatie blijft volgens premier Sanchez ernstig. De prioriteit is het beschermen van mensen, zei hij. En Oekraïne zegt dat Rusland mogelijk opnieuw tienduizenden militairen uit Noord-Korea wil inzetten in de oorlog. Volgens president Zelensky gaat Rusland zich voorbereiden op de komst van zo'n 30.000 Noord-Koreaanse militairen. Hij zegt dat de samenwerking Noord-Korea ook helpt bij het verbeteren van zijn militaire kennis en wapens. Rusland en de dictatuur Noord-Korea onder Kim Jong-un hebben hun banden de afgelopen jaren flink aangehaald, met name op het gebied van defensie. Het weer helder en droog met bewolking in het noorden met kans op lichte regen. Het is zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag wordt het bewolkt met een paar buien bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt. Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
3: Seabreeze. Just look at our webshop for t-shirts, mugs, car stickers and much more. Just go to our website and click on webshop.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Bij de jaarlijkse Pride in de Duitse hoofdstad Berlijn is afgelopen avond een auto ingereden op toeschouwers. Daarbij is zeker 1 persoon om het leven gekomen en raakte zo'n 15 personen gewond. Het is nog niet duidelijk of het ging om een ongeluk of dat er opzet in het spel was. De festiviteiten rond Christopher Street Day, zoals het evenement officieel heet, werden na het incident direct stilgelegd en bezoekers moesten het gebied verlaten. Een ooggetuige zag dat een witte bestelbus met hoge snelheid het Tiergartenpark inreed. Iran heeft boos gereageerd op een vermeende Oekraïense aanval op een vrachtschip in de Kaspische Zee. Volgens Iran kwam daarbij een opvarende om het leven en raakte ook iemand gewond. Oekraïne zegt alleen maar aanvallen te hebben uitgevoerd op schepen die volgens president Zelensky worden gebruikt voor militaire transporten waarbij Iran betrokken is. De Kaspische Zee ligt honderden kilometers van Oekraïne vandaan, maar het water grenst wel aan zowel Rusland als Iran. Er zijn al bijna 60.000 mensen geëvacueerd vanwege grote bosbranden rond de Spaanse hoofdstad Madrid. In de regio rondom de stad en de provincie Avila moesten tienduizenden inwoners hun huis verlaten of binnenblijven. De Spaanse regering heeft voor het eerst de hoogste noodtoestand uitgeroepen vanwege bosbranden. Door het verbeterde weer lijkt de brandbestrijding iets gemakkelijker, maar de situatie blijft volgens premier Sanchez ernstig. De prioriteit is het beschermen van mensen, zei hij. En Oekraïne zegt dat Rusland mogelijk opnieuw tienduizenden militairen uit Noord-Korea wil inzetten in de oorlog. Volgens president Zelensky gaat Rusland zich voorbereiden op de komst van zo'n 30.000 Noord-Koreaanse militairen. Hij zegt dat de samenwerking Noord-Korea ook helpt bij het verbeteren van zijn militaire kennis en wapens. Rusland en de dictatuur Noord-Korea onder Kim Jong-un hebben hun banden de afgelopen jaren flink aangehaald, met name op het gebied van defensie. Het weer, helder en droog met bewolking in het noorden met kans op lichte regen. Het is zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag wordt het bewolkt met een paar buien bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
4: Er is maar één Radio Seabreeze. Een club radioliefhebbers die hun roots hebben liggen bij de radio. Lokaal, regionaal of bij de nog steeds geliefde zeezenders uit het verleden. Radio Seabreeze, uniek in het geluid van vrije radio op de middengolf en wifi stereo. Ondersteun ons met een aankoop in onze webshop op radioseabreeze.nl.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Bij de jaarlijkse Pride in de Duitse hoofdstad Berlijn is afgelopen avond een auto ingereden op toeschouwers. Daarbij is zeker 1 persoon om het leven gekomen en raakte zo'n 15 personen gewond. Het is nog niet duidelijk of het ging om een ongeluk of dat er opzet in het spel was. De festiviteiten rond Christopher Street Day, zoals het evenement officieel heet, werden na het incident direct stilgelegd en bezoekers moesten het gebied verlaten. Een ooggetuige zag dat een witte bestelbus met hoge snelheid het Tiergartenpark inreed. Iran heeft boos gereageerd op een vermeende Oekraïense aanval op een vrachtschip in de Kaspische Zee. Volgens Iran kwam daarbij een opvarende om het leven en raakte ook iemand gewond. Oekraïne zegt alleen maar aanvallen te hebben uitgevoerd op schepen die volgens president Zelensky worden gebruikt voor militaire transporten waarbij Iran betrokken is. De Kaspische Zee ligt honderden kilometers van Oekraïne vandaan, maar het water grenst wel aan zowel Rusland als Iran. Er zijn al bijna 60.000 mensen geëvacueerd vanwege grote bosbranden rond de Spaanse hoofdstad Madrid. In de regio rondom de stad en de provincie Avila moesten tienduizenden inwoners hun huis verlaten of binnenblijven. De Spaanse regering heeft voor het eerst de hoogste noodtoestand uitgeroepen vanwege bosbranden. Door het verbeterde weer lijkt de brandbestrijding iets gemakkelijker, maar de situatie blijft volgens premier Sanchez ernstig. De prioriteit is het beschermen van mensen, zei hij. En Oekraïne zegt dat Rusland mogelijk opnieuw tienduizenden militairen uit Noord-Korea wil inzetten in de oorlog. Volgens president Zelensky gaat Rusland zich voorbereiden op de komst van zo'n 30.000 Noord-Koreaanse militairen. Hij zegt dat de samenwerking Noord-Korea ook helpt bij het verbeteren van zijn militaire kennis en wapens. Rusland en de dictatuur Noord-Korea onder Kim Jong-un hebben hun banden de afgelopen jaren flink aangehaald, met name op het gebied van defensie. Het weer helder en droog met bewolking in het noorden met kans op lichte regen. Het is zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag wordt het bewolkt met een paar buien bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
4: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.

0: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Radio Seabreeze. Bij de vermoedelijke opzettelijke aanrijding met een auto tijdens de Pride in de Duitse hoofdstad Berlijn is tenminste één persoon om het leven gekomen. De politie onderzoekt meldingen dat na de aanrijding ook mensen zijn neergestoken. Er raakten ongeveer 17 mensen gewond, van wie een aantal levensgevaarlijk. Volgens getuigen stapte een persoon met een mes uit de witte auto die inreed op de bezoekers. Bij de Pride waren honderdduizenden mensen aanwezig. De politie is op zoek naar getuigen en naar foto's en video's. Vanwege de hevige bosbranden bij het Franse Bordeaux moeten nog eens 55.000 mensen hun huis verlaten. De brand is er weer opgeleid, ondanks eerdere hoop dat die onder controle zou komen. De lage temperatuur en hogere luchtvochtigheid bleken niet genoeg om de vlammen te beteugelen. Er waren in het gebied al zo'n 167.000 mensen geëvacueerd. Er worden 1,5 miljoen FFP2-maskers naar de regio rond Bordeaux gestuurd om de bevolking tegen de rook te beschermen. Brazilië weigert twee Amerikaanse functionarissen een visum vlak voor de presidentsverkiezingen in oktober in het land. Volgens de regering is er een risico dat hun bezoek politiek wordt gebruikt. De Amerikanen wilden met de verkiezingsautoriteiten praten over de vrijheid van meningsuiting rond de stembusgang. De stap zette toch al gespannen relatie tussen de regeringen van Trump en Lula verder onder druk. Washington heeft nog niet gereageerd op de visumweigering voor de twee functionarissen. Iran heeft boos gereageerd op een vermeende Oekraïense aanval op een vrachtschip in de Kaspische Zee. Volgens Iran kwam daarbij een opvarende om het leven en raakte ook iemand gewond. Oekraïne zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op schepen die volgens president Zelensky worden gebruikt voor militaire transporten waarbij Iran betrokken is. De Kaspische Zee ligt honderden kilometers van Oekraïne vandaan, maar het water grenst wel aan zowel Rusland als Iran. Het weer, hier en daar wat lichte regen bij een matige westenwind. Vanmiddag wordt het een graad of 22. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En BioChromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
3: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
4: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Radio Seabreeze. Gisteravond zijn tijdens het slotfeest van de jaarlijkse Gay Pride in de Duitse hoofdstad Berlijn een dode en zeker 16 gewonden gevallen nadat een bestelbusje met hoge snelheid is ingereden op een groep mensen. 3 mensen zijn levensgevaarlijk gewond. Volgens Duitse media en getuigen kwam de dader het busje uit en viel meerdere mensen aan met een mes. De politie meldt dat de dader een 21-jarige man is uit islamitische kringen en een bekende van de politie. Hij is voortvluchtig. Vanwege de hevige bosbranden bij het Franse Bordeaux moeten nog eens 55.000 mensen hun huis verlaten. De brand is er weer opgeleid, ondanks eerdere hoop dat hij onder controle zou komen. De lage temperatuur en hogere luchtvochtigheid bleken niet genoeg om de vlammen te beteugelen. Er waren in het gebied al zo'n 167.000 mensen geëvacueerd. Er worden 1,5 miljoen FFP2-maskers naar de regio rond Bordeaux gestuurd om de bevolking tegen de rook te beschermen. Brazilië weigert 2 Amerikaanse functionarissen een visum vlak voor de presidentsverkiezingen in oktober in het land. Volgens de regering is er een risico dat hun bezoek politiek wordt gebruikt. De Amerikanen wilden met de verkiezingsautoriteiten praten over de vrijheid van meningsuiting rond de stembusgang. De stap zet de toch al gespannen relatie tussen de regeringen van Trump en Lula verder onder druk. Washington heeft nog niet gereageerd op de visumweigering voor de 2 functionarissen. Iran heeft boos gereageerd op een vermeende Oekraïnse aanval op een vrachtschip in de Kaspische Zee. Volgens Iran kwam daarbij een opvarende om het leven en raakte ook iemand gewond. Oekraïne zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op schepen die volgens president Zelensky worden gebruikt voor militaire transporten waarbij Iran betrokken is. De Kaspische Zee ligt honderden kilometers van Oekraïne vandaan, maar het water grenst wel aan zowel Rusland als Iran. Het weer, hier en daar wat lichte regen bij een matige westenwind. Vanmiddag wordt het een graad of 22. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com. Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
3: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com. Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
4: Seabreeze. Just look at our web shop for t-shirts, mugs, car stickers, and much more. Just go to our website and click on web shop.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
5: Dit is het weekend van Radio Seabreeze op 1098 en 1395 kHz in de Middengolf en wereldwijd via internet. Met radiomakers van diverse pluimage en een stortvloed aan ongelooflijk lekkere gouden ouwe. Blijf dus bij ons, want wij zijn jouw baken van luisterplezier in onzekere tijden.
6: Wakey, wakey.

0: Stories AM.
1: El Bostik hadden we, Flamingo uit 72. Neil Diamond daarvoor uit 1969. Sweet Caroline. En de eerste was van Olivia Newton-John. Hopelessly Devoted to You uit 78. Ik heb een foutje voor je.

Een nieuwe dag is aangebroken. Welkom bij het stuk nostalgie dat Radio Cybris heet. Met tot in de late uren muziek en discjockeys uit de 20e eeuw.

0: Seabreeze. AM.
1: Paul McCartney hadden wij Wings. Let Them In uit 76. Bonjour en daarvoor Dream Man uit 67. En de eerste was van Donny en Mary Osmond. I'm Leaving It All Up To You uit 74. Kale Man met Lolly. Nu.
2: Black cigarette, start this day like all the rest.

0: Dit is weer een volle dag Radio Sybris.
1: Met radiomakers van diverse pluimage. En ongeacht de windrichting een zee van muziek.
0: Via internet en 1098 en 1395 kHz middengolf.

0: Seabreeze AM.
1: Yves Brenner was de laatste, mooie. Le Matin sur la Rivière uit 76. De Shadows daarvoor, en die konden ook single worden. Don't Make My Baby Blue uit 65. En de eerste was van de T-set, de Bandstand uit 74. We gaan struinen door de jungle.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Radio Seabreeze. Gisteravond zijn tijdens het slotfeest van de jaarlijkse Gay Pride in de Duitse hoofdstad Berlijn een dode en zeker 16 gewonden gevallen nadat een bestelbusje met hoge snelheid is ingereden op een groep mensen. 3 mensen zijn levensgevaarlijk gewond. Volgens Duitse media en getuigen kwam de dader het busje uit en viel meerdere mensen aan met een mes. De politie meldt dat de dader een 21-jarige man is uit islamitische kringen en een bekende van de politie. Hij is voortvluchtig. Vanwege de hevige bosbranden bij het Franse Bordeaux moeten nog eens 55.000 mensen hun huis verlaten. De brand is er weer opgeleid, ondanks eerdere hoop dat hij onder controle zou komen. De lage temperatuur en hogere luchtvochtigheid bleken niet genoeg om de vlammen te beteugelen. Er waren in het gebied al zo'n 167.000 mensen geëvacueerd. Er worden 1,5 miljoen FFP2-maskers naar de regio rond Bordeaux gestuurd om de bevolking tegen de rook te beschermen. Brazilië weigert 2 Amerikaanse functionarissen een visum vlak voor de presidentsverkiezingen in oktober in het land. Volgens de regering is er een risico dat hun bezoek politiek wordt gebruikt. De Amerikanen wilden met de verkiezingsautoriteiten praten over de vrijheid van meningsuiting rond de stembusgang. De stap zet de toch al gespannen relatie tussen de regeringen van Trump en Lula verder onder druk. Washington heeft nog niet gereageerd op de visumweigering voor de 2 functionarissen. Iran heeft boos gereageerd op een vermeende Oekraïense aanval op een vrachtschip in de Kaspische Zee. Volgens Iran kwam daarbij een opvarende om het leven en raakte ook iemand gewond. Oekraïne zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op schepen die volgens president Zelensky worden gebruikt voor militaire transporten waarbij Iran betrokken is. De Kaspische Zee ligt honderden kilometers van Oekraïne vandaan, maar het water grenst wel aan zowel Rusland als Iran. Het weer, hier en daar wat lichte regen bij een matige westenwind. Vanmiddag wordt het een graad of 22. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com. Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl. Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
3: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
4: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
5: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
4: Help je mee?
6: Er is maar één Radio Seabreeze. Een club radioliefhebbers die hun roots hebben liggen bij de radio. Lokaal, regionaal of bij de nog steeds geliefde zeezenders uit het verleden. Radio Seabreeze, uniek in het geluid van vrije radio op de middengolf en wifi stereo. Ondersteun ons met een aankoop in onze webshop op radioseabreeze.nl. Seabreeze.nl.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM. Zondagochtend de Sunday Morning Breakfast Show met Dickie Denkers.

0: I Won't Let You Down. Ja, de enige nummer 1 hit die de band uitbracht. De naam was PhD. Ja, het waren de initialen van de leden Philips, Heimas en Diamond.
1: De Sunday Morning Breakfast Show. Jus d'orange, een croissantje en Dikkie Denkers. Elke zondagochtend van

Hallo vrienden, allemaal een hele goede morgen. Nou, belooft weer een hele mooie dag te worden. Nou ja, als je er op uitgaat, neem in ieder geval even een draagbare radio mee. Want er komt vandaag nog heel wat voorbij. Maar eerst gaan we even lekker ontbijten. Dat wel muzikaal ontbijten. Ja, ik heb het jus d'orange hier alweer naast me staan. Het croissantje. De andere kant van het mengpaneel een heerlijke kop koffie. Ik wou maar beginnen met een plaat van Sniff and the Tears. Komt uit 1981. Het nummer heet Driver Seat.

Nummer stond in 1978 al op hun debuutalbum Fickle Heart. Maar het werd in 1981 werd het een dikke hit in Nederland. Nou zou je zeggen dat gaat over autorijden of wat dan ook. Maar het blijkt dus te wezen dat het over de moeilijke gevoelens aan het einde van een relatie gaat. Wij horen het altijd in het Engels, dus we maken er zelf wat van. Maar dat blijkt dus niet zo te wezen. Goed, een nummertje van Roger Daltrey uit 81, het nummer heet Without Your Love.

0: Nou, we kennen Roger Daltrey vooral van The Who. Maar ja, Daltrey had ook natuurlijk een solo carrière. Maar die was iets minder succesvol. Hij heeft ook in een stuk uit films heeft hij meegespeeld.
1: Sunday Morning Breakfast Show
2: met Dickie Denkers.

Even een heerlijk rustpuntje in de show. Ja, kwam van haar LP We May Begin. Dat kwam uit 1980. En ja, dat was de derde single die daar vanaf kwam. En werd een dikke nummer 1 hit in een heleboel landen. Randy Crawford, oftewel Veronica Crawford. Met het nummer One Day I Fly Away. Goed, ja, een heel ander genre. Metallica, maar ook een mooie rock ballad van hun. Nummer 1, Nothing Else Matters. Komt uit 1991.

geweldige metal band uit. Ja, ze zijn opgericht in 1981. Ze kwamen uit Los Angeles. Dit was even een van hun mooie rock ballads. Waar, ja, eigenlijk is die heel vaak gecoverd, maar het werd een dikke nummer 1 hit. Sinds hun ontstaan zijn er meer dan 100 miljoen exemplaren van hun albums verkocht. Nou, dus wel een echte band met furoren. Een nummertje van The Cast. En is even een verzoekje, en dat is nummer Woorden zonder woorden.

Trendsjarp, een groep van eigen Nederlandse bodem. Jo is een nummer verschenen van hun LP, de Under the Waterline. En ja, dat was in 1991 en ja, het verscheen op vinyl single, CD single en ja, en zoals ik al zei, op dit album. En dat werd een dikke nummer 1 hit en ja, internationaal ook heel hoog gescoord. 5 minuten over half is het. Ik ga verder met een Duitse slager, een Duits nummer. Het is van Roland Keizer en het nummer heet Santa Maria. Komt uit 1980.

Ja, 1974 had hij al zijn eerste single, dat was Was ist wohl aus ihr geworden. Maar in 1981 scoorde hij internationaal dit nummer Santa Maria. Dat werd ook een dikke nummer 1 hit in Nederland. En ja, verder is het in Nederland wat daarbij gebleven. Maar in Duitsland bleef hij gewoon hits scoren. Roland Keizer. Het is 10 minuten over half. Ik heb hier eentje van Tears for Fears. Nummer heet Advice for the Young at Heart. Het komt uit 1980.

Oletta Adams, ja, een Amerikaanse soul, jazz en gospel zangeres. Ja, ze werd geboren als dochter van een predikant en is opgegroeid met gospelmuziek. Ja, ik kan er toch enigszins er wel wat van horen. Maar in ieder geval in 1990 is ze begonnen aan een mooie solo carrière. En ja, werd ze geholpen door haar collega's van Tears for Fears, die we net ook al draaiden. Het is 10 minuten voor. Ik heb hier eentje van Grace Slick en dat nummer heet Seasons, komt uit 1980. And the

Nou, we kennen haar allemaal van Jefferson Airplane, oftewel Jefferson Starship. En later werd dat ook nog weer Starship. Maar dit was haar solo single. Nummer heette Seasons. Het kwam uit 1980. Dit kan alleen nog maar even een plaat voor de radio slinger worden. Ik heb hier eentje van Art Garfunkel en het nummer heet A Heart in New York. Het komt uit 1981.

Ja, Simon & Garfunkel soundje zit er eigenlijk gewoon wat in deze plaat. Alleen dit was alleen Garfunkel, in dit geval Art Garfunkel, met het nummer Heart in New York. En tevens het nummer voor de radioslinger.

0: kijk, het zonnetje zie ik schijnen, dus het komt allemaal wel goed. Nou, iedereen bedankt voor het luisteren het afgelopen uur en de vele reacties. Wat mij betreft tot aanstaande zondagmorgen, dan ben ik er weer met de Sunday Morning Breakfast Show. Straks nog veel plezier met de rest van alle andere programma's. Ja, dat zal ook goed komen.
1: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 9 uur.
2: Dit is Dick ter Hark met het radio nieuws op Radio Seabreeze. De Duitse bondskanselier Merz noemt de dodelijke aanslag op de Gay Pride in Berlijn een gruwelijke daad. De Berlijnse burgemeester Wegner spreekt van een aanval op onze vrije en open samenleving. Gisteravond reed een busje in op een menigte die meedeed aan de Gay Pride in de Duitse hoofdstad. Daarbij kwam een vrouw om het leven en werden zeker 16 mensen verwond, een aantal levens gevaarlijk. Volgens de Duitse politie is de vermoedelijke dader een 21-jarige man uit islamitische kringen die in mei werd vrijgelaten uit een jeugdgevangenis. Hij is voortvluchtig. De politie heeft een foto van hem verspreid. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo heeft inmiddels 1354 levens geëist. Dat belt de regering van het Centraal-Afrikaanse land, die eraan toevoegt dat het besmettelijke virus zich sneller verspreidt dan bij andere ebola-uitbraken. Er is nog steeds geen goedgekeurd vaccin voor deze nieuwe ebola-variant. Volgens deskundigen kan het ontwikkelen daarvan nog maanden duren. Vrijdag is in het Engelse Oxford een eerste proefpersoon ingeënt met een experimenteel vaccin. Vanwege de hevige bosbranden bij het Franse Bordeaux moeten nog eens 55.000 mensen hun huis verlaten. De brand is er weer opgeleid, ondanks eerdere hoop dat hij onder controle zou komen. De lage temperatuur en hogere luchtvochtigheid bleken niet genoeg om de vlammen te beteugelen. Er waren in het gebied al zo'n 167.000 mensen geëvacueerd. Er worden 1,5 miljoen FFP2-maskers naar de regio rond Bordeaux gestuurd om de bevolking tegen de rook te beschermen. Iran heeft boos gereageerd op een vermeende Oekraïense aanval op een vrachtschip in de Kaspische Zee. Volgens Iran kwam daarbij een opvarende om het leven en raakte ook iemand gewond. Oekraïne zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op schepen die volgens president Zelensky worden gebruikt voor militaire transporten waarbij Iran betrokken is. De Kaspische Zee ligt honderden kilometers van Oekraïne vandaan, maar het water grenst wel aan zowel Rusland als Iran. Het weer, hier en daar wat lichte regen bij een matige westenwind. Vanmiddag wordt het een graad of 22. Tot zover het radio nieuws op Radio Seabreeze.
3: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
4: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
1: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: plaatje wat ongetwijfeld op nummer 1 in de hitlijsten stonden op het moment dat André Rieu met pensioen ging. Dat was Waldo de los Rios, een meneer uit Spanje die heel erg enthousiast de muziek van Mozart wist te brengen. De 40ste symfonie. We hebben ze geteld. En dat hier in Happy the Peppy.
1: Peter Engelsen.
0: Een goedemorgen, dit is Radio Seabreeze.

Het was ooit de muziek van een film met in de hoofdrol Dudley Moore. De film was nou niet zo'n succes, maar de muziek die je zojuist hoorde wel, The Best That You Can Do, heeft zelfs een originele prijs gewonnen. Een Academy Award. Geen idee wat het is, maar Christopher Cross die had hem.

0: Het is al heel lang geleden dat hij op de televisie en in de bioscoop kwam in de verfilming van Pluk van de Pettenflat. Yannick Devay heet hij als zanger. En daarin herken je hem van een jaartje of vijf geleden met deze plaat Feel the Love.
1: Here comes the music.

0: prima plaatje van John Lennon. Als je vanavond de kampvuur maakt, dan zal je dat niet moeten doen als je in Zuid-Europa bent in deze tijd van het jaar. Whatever gets you through the night.
1: It was a moonlit night in old Mexico. I walked alone between some old adobe haciendas. When suddenly, I heard the plaintive cry of a young Mexican girl.

0: De zanger die in de jaren 50 niet alleen beroemd was door zijn liedjes, maar ook door zijn altijd witte schoenen. Pat Boone was dat. Vandaag de dag is hij 92 jaar inmiddels, woont in Florida. En wie weet droomt hij nog steeds van Speedy Gonzales.
1: De Peppy.
2: Peter Engelsen.

eerste dansles van je grootouders. Het plaatje uit 1785 was van Charles Aznavour en The Old Fashioned Way brengt ons bijna bij de vergeten jaren 60. Maar eerst nog terug naar de 90s. En dat doen we met De Dijk en Zeven Levens.

vergeten jaren 60 plaatjes namen je mee naar 1964. Aan het einde van dat jaar hadden de Four Tops een hit met deze plaat. Maar de Mercy Beat mannen in Engeland, zij deden het op hun eigen manier. Dat waren dan de Foremost en Baby I Need Your Loving.

Soms heb je van die radioplaatjes, die moeten er gewoon even een keer tussendoor. En vandaag was dat deze van Backman Turnover. Drive You Ain't See Nothing Yet. En als we toch lekker aan het springen zijn, dan kan deze er ook nog wel achteraan. Een Belgische coverplaat. Hou je hart vast met Christophe.

Als je zo'n ingewikkeld internationaal tv-abonnement hebt, wat eigenlijk niet mag, dan zie je hem regelmatig op de Belgische VTM. Dat is ingewikkeld hoor, zo'n abonnement, want bij ons hoor je hem gewoon op de radio. Zoals zojuist, Christophe en Sweet Caroline.

0: op Radio Seabreeze.
1: Happy the Happy!
0: Ja, dat kun je wel zeggen. En thanks for saving my life. Het is toch altijd leuk als er nog een dankwoord wordt uitgesproken nadat het gebeurd is.
2: Jawel!

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Dikter Hark met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De Duitse bondskanselier Merz noemt de dodelijke aanslag op de Gay Pride in Berlijn een gruwelijke daad. De Berlijnse burgemeester Wegner spreekt van een aanval op onze vrije en open samenleving. Gisteravond reed een busje in op een menigte die meedeed aan de Gay Pride in de Duitse hoofdstad. Daarbij kwam een vrouw om het leven en werden zeker 16 mensen verwond, een aantal levens gevaarlijk. Volgens de Duitse politie is de vermoedelijke dader een 21-jarige man uit islamitische kringen, die in mei werd vrijgelaten uit een jeugdgevangenis. Hij is voortvluchtig. De politie heeft een foto van hem verspreid. In Oost-Duitsland zijn 34 mensen gewond geraakt na een kopstaartbotsing op de snelweg A9 bij Bad Lobenstein in de deelstaat Thüringen. Over de ernst van de verwonding is nog niets bekend. Het ongeluk gebeurde toen een camper te laat op de rem trapte en tegen de staart van een reeks auto's botste, die daar stonden vanwege een eerder ongeval op dezelfde snelweg in tegengestelde richting. 9 auto's liepen schade op, meldt de Duitse politie. De materiële schade kan oplopen tot zo'n €350.000. Delen van Zuid-Europa worden nog steeds geteisterd door grote natuurbranden. Vooral rond het Franse Bordeaux en de Spaanse hoofdstad Madrid is de situatie kritiek en is het vuur nog niet overal onder controle. Op dit moment is het wat minder warm in Spanje, maar de komende dagen gaan de temperaturen weer omhoog. De verwoestende brand die de regio rond de Franse stad Bordeaux en de baai van Arcachon in zijn greep houdt, heeft intussen al 42.000 hectare bos verwoest en ongeveer 250.000 mensen zijn geëvacueerd. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo heeft inmiddels 1354 levens geëist. Dat belt de regering van het Centraal-Afrikaanse land, die eraan toevoegt dat het besmettelijke virus zich sneller verspreidt dan bij andere ebola-uitbraken. Er is nog steeds geen goedgekeurd vaccin voor deze nieuwe ebola-variant. Volgens deskundigen kan het ontwikkelen daarvan nog maanden duren. Vrijdag is in het Engelse Oxford een eerste proefpersoon ingeënt met een experimenteel vaccin. Het weer, hier en daar wat lichte regen bij een matige westenwind. Vanmiddag wordt het een graad of 22. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Sea Breeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Goedemorgen, luister vrienden. Ja, we zijn deze zondagmorgen begonnen met een fantastische mooie plaat van Laura Pausini. Le cose sin vivi. Ik hoop dat ik het goed uitgesproken heb, want mijn Italiaans is niet zo heel erg goed.
1: Dit is Tom Polderman met koffie, gebak en vooral veel gezelligheid.
0: Heel veel gezelligheid hier op uw favoriete radiozender, luister vrienden. Dat is Radio Seabreeze 1395 AM in de middengolf en 1098 AM eveneens. Gezelligheid kent geen tijd. En als je ook via internet kan luisteren, dat kan ook, hè. Gewoon www.radioseabreeze.nl. En dan ga je gewoon lekker gezellig luisteren. Of je via TuneIn of een van die andere radioportals. Dat is toch gezellig? Het is tijd voor een hele mooie plaat. Ga maar eens luisteren. Een lekkere zondagmorgenplaat. En dat allemaal op uw favoriete zender. Radio Seabreeze.

0: It's always a woman to me. Een fantastisch mooi nummer van Billy Joel op deze zondagmorgen. Ja, gezelligheid kent geen tijd op Radio Seabreeze 1395 en 1098 AM. Op zondagmorgen, dan doen we het altijd lekker rustig aan, hè? Nou en of.
1: Don Polderman.
2: Lekker bakkie koffie.
0: Een lekkere bakkie koffie gepleit op de zondagmorgen. En dat is het belangrijkste wat er is. Lekker wakker worden met een heerlijke koffie. Of misschien heeft u er wel een croissantje bij. Misschien zegt u wel, ik ben nog lekker aan het ontbijten en dat soort dingen meer. Kan allemaal, hè. Ja, zondagmorgen maken we ons niet zo druk om allerlei handenzaken. Hier zijn de drie J's. En ze hebben iets als een vogel.

0: favoriete drie J's. En een heel leuk liedje over vogels. Ja, de bevlogen vogels. Zal je gebeuren allemaal, hè?
1: Koffie compleet met Tom Polderman. Koffie compleet met Tom Polderman. Koffie compleet met Tom Polderman. Radio Seabreeze met Tom Polderman.
0: En dat ben ik, zei de gek. Jawel, geloof het of niet. Radio Seabreeze en Tom Polderman met Koffie Compleet. Heerlijk. Zo af en toe zoek je wel eens voor een reden. Ja, heeft u dat ook wel eens? Looking for a reason. Hier is Creedence Clearwater Revival.

0: Looking for a Reason. En dat is een heerlijk plaatje van Creedence Clearwater Revival. Ook alweer heel erg lang geleden dat ze dit hebben uitgebracht. In 2004, om precies te zijn. 20 jaar terug. Nee, langer. 21 jaar. We gaan de tijd sneller.
1: Radiant sea breeze. Put your radio on. Radiant sea breeze. Put your radio on, radiant sea breeze, put your radio on. I said, radiant sea breeze, put your radio on.
0: Die staat er al aan, anders kon je niet luisteren. Ja, zeker weten. Een leuke plaat was dit van Ernst. Ja, geloof het of niet, heerlijk hè. Hier is de Laika-party van Larissa Tormé.

0: sky.
1: Zo is het. Laika Party is het van Larissa Tormé. Een nieuwe plaat van deze dame. En ik moet zeggen, het klonk hartstikke leuk. Ja, weet je wat we gaan doen? We gaan iets moois draaien van The Carpenters. Don't touch me when we are dancing. Oftewel, touch me when we are dancing. Ja, raak me aan als we gaan dansen. Lijkt me een goed idee.

0: de Carpenters en raak me aan als we samen gaan dansen. Heerlijk.
1: Het lekkerste luister je naar Koffie Compleet met zo'n originele Radio Seabreeze koffiemok.
2: Koffie Compleet.
1: Luister iedere dag van 10 tot 11 met zo'n originele Seabreeze koffiemok in je hand. Kijk in de webshop en schaf hem aan.
3: Vanmiddag was mijn vrouw in de keuken bezig met het eten. Toen ons zoontje plotseling binnenkwam met een papiertje in zijn hand. Hij liep naar haar toe en gaf het aan haar. En terwijl ze haar handen afdroogde aan haar schort, las ze wat erop stond. Schuur opruimen, 5 gulden. De hele week mijn bed opgemaakt, 1 gulden. Boodschappen doen, 50 cent. Op mijn broertje gepast terwijl jij boodschappen deed, 25 cent. De vuilnisbak buiten zetten, 1 gulden. Voor het halen van een goed rapport, 5 gulden. En ook de tuin nog geharkt, 2 gulden. Totaal te goed, 14 gulden 75. Nou, dat was het. En terwijl hij vol verwachting naar zijn moeder opkeek, zag ik hoe de herinneringen door haar heen flitsten. Toen pakte ze een pen, draaide het papiertje om en ze schreef: ik heb je bij me gedragen tot aan je geboorte. Gratis. Aan je bedje gezeten en voor je gebeden. Dagen en weken voor je gezorgd en naar je omgekeken. Gratis. Tel het allemaal op. Je moeder doet alles.

Toen hij dat had gelezen, stonden zijn ogen vol grote tranen. En heel zacht zei hij: Mami, ik hou van je, heus waar. Hij nam de pen uit haar hand en schreef met grote letters: Alles is betaald.

The Dream, gebracht door Berdien Stenberg, een nummer oorspronkelijk uit de musical Les Misérables, gebracht hier op Radio Seabreeze, Europe's number one.

Liefhebbers, ja, die weten zonder enige twijfel dat het een oorspronkelijke liedje was van Dwight Yoakam. Maar ja, enkele jaren geleden opnieuw uitgebracht is door Peter Wesley uit België vandaan. Ja, het nummer heette Try Not To Look So Pretty. Ja, op donderdagavond hoor je natuurlijk veel meer mooie country music hier op Radio Seabreeze, Europe's number one.

0: Dat hoop ik wel tenminste, want dan kan je horen wat wij op dit ogenblik gaan draaien. Een hele mooie plaat van Gerard Cox.
1: Het is een walsje van toen. Wie het wil, mag het hebben. Het was

0: liedje van Gerard Cox, een walsje van toen. En we hebben er allemaal misschien wel lekker op meegewalst. Je weet het maar nooit op de zondagmorgen. Ja, nou en of.
1: Radio Seabreeze.
2: We are going to take you back. Back in time. On Radio Seabreeze 1395 and 1098 AM.
0: En soms denk je wel, dat is wel een raar leven, leven we toch in, hè? Nou.

0: zeker weten. The Crazy Life van Gino Vannelli. Ook alweer heel lang geleden dat hij deze fantastische mooie plaat heeft opgenomen. Je luistert naar uw favoriete radiozender, Radio Seabreeze. En ja, wij wensen u een... Nou, wat wensen wij?
1: Een heel fijn weekend. Rust eens lekker uit. Een heel fijn weekend.
0: Zeker weten. Een heel fijn weekend, luister vrienden. Dat hopen wij dat u dat heeft. Een fijne zondag nog vandaag. Ja, het is allemaal wat. Ik heb hier een hele mooie plaat van een artiest uit Amerika vandaan. Ik heb het over JG. Kent u hem? Nee? Nou, bij deze.

0: Sugar Mine.
1: Sugar Mine, Sugar Mine, ja.
0: Sugar Mine.
1: Plaatje van JG. Ja, toen was hij afgelopen. Lekkere, heerlijke muziek op de zondagmorgen.
2: De hele

De hele week koffie compleet tussen 10 en 11, luister vrienden. Dan ben ik de hele week ben ik bij u, 7 dagen per week. Dat is toch leuk om te weten. En dan ook op donderdagavond hebben we ook nog Giddy Up Country. Gezelligheid kent geen tijd. Ja, sommige mensen vragen zich wel eens af wat een kus allemaal inhoudt. Nou, Gilbert of Sullivan ook.

0: Heerlijk, hè? Deze fantastische mooie plaat van Gilbert O'Sullivan. Tell me what's in a kiss. Ja, in gedachten zie ik u heerlijk in een luie stoel zitten. Lekker luisteren naar Koffie Compleet op Radio Seabreeze. En dat is toch leuk?
1: Seabreeze AM.
2: Your Golden Oldies Station.
0: Ja, met muziek onder andere van BZN. Let's see. This is my life.

Survive, oftewel This Is My Life van BZN. Ja, geweldig hè. Goed, lieve luisteren vrienden, het zit er weer op, het programma Koffie Compleet. Ik heb het met veel plezier gedaan vandaag. Ja, ik hoop dat u allemaal een hele fijne zondag heeft, want ja, dan heb ik het misschien ook wel. Je weet het maar nooit. Oké, ik hoop dat u genoten heeft zoals ik al zei. En,

Ja, verder hebben we nog veel meer leuke programma's. Zometeen DJ Siets op zijn Radio Seabreeze fiets. En hij heeft er een koffer vol met muziek meegenomen. En hij gaat er weer een leuk programma van maken. Wat mij betreft tot mooi

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Dikter Hark met het radionieuws op Radio Sea Breeze. In Duitsland is de politie bezig met een klopjacht naar de 21-jarige verdachte die met een busje gisteravond in Berlijn inreed op een menigte bij de jaarlijkse Gay Pride. Daarbij kwam een vrouw om het leven en raakte 16 mensen gewond. 3 van hen zijn nog steeds in levensgevaar. De politie heeft de foto vrijgegeven van de verdachte, de 21-jarige Abdul B., en waarschuwt het publiek dat hij gewapend kan zijn. De Duitse bondskanselier Merz noemt de dodelijke aanslag op de Gay Pride in Berlijn een gruwelijke daad. De Berlijnse burgemeester Wegner spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving. Vanochtend heeft een verwoestende orkaan de kust van China bereikt, melden staatsmedia. Een deel van de zuidelijke Chinese kust wordt op dit moment geteisterd door stevige wind en flink wat regen. Volgens autoriteiten is het de hevigste storm die China dit jaar heeft getroffen. Inmiddels zijn meer dan 340.000 mensen geëvacueerd. Er ligt onder meer het treinverkeer stil en is het vliegverkeer verstoord. De tyfoon kwam aan bij de stad Pingai, ongeveer 80 kilometer ten noordoosten van het financiële centrum van Hongkong. In Oost-Duitsland zijn 34 mensen gewond geraakt na een kopstaartbotsing op de snelweg A9 bij Bad Lobenstein in de deelstaat Thüringen. Over de ernst van de verwonding is nog niets bekend. Het ongeluk gebeurde toen een camper te laat op de rem trapte en tegen de staart van een reeks auto's botste, die daar stonden vanwege een eerder ongeval op dezelfde snelweg in tegengestelde richting. Delen van Zuid-Europa worden nog steeds geteisterd door grote natuurbranden. Vooral rond het Franse Bordeaux en de Spaanse hoofdstad Madrid is de situatie kritiek en is het vuur nog niet overal onder controle. Op dit moment is het wat minder warm in Spanje, maar de komende dagen gaan de temperaturen weer omhoog. De verwoestende brand die de regio rond de Franse stad Bordeaux en de baai van Arcachon in zijn greep houdt, heeft intussen al 42.000 hectare bos verwoest en ongeveer 250.000 mensen zijn geëvacueerd. Het weer, hier en daar wat lichte regen bij een matige westenwind. Vanmiddag wordt het een graad of 22. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan een normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
5: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
6: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
5: Help je mee?
7: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
8: Seabreeze. Just look at our web shop for t-shirts, mugs, car stickers, and much more. Just go to our website and click on web shop.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Seat Show. De DJ Seat Show. Gewoon seats bij Radio Seabreeze.
1: Ja, dan wijzen we weer de uuropener van de DJ Seat Show van dit weekend. Grant van Grand Road. Ditmaal met een oud nummer opnieuw opgenomen. Het heet de Locomotion. Goedemorgen, welkom terug bij Radio Seabreeze. Dankjewel Tom Polderman voor het uurtje koffie compleet. Hij is er morgen weer, want we doen dat 7 dagen in de week. Jawel. Wat gaan we doen? Nou, de hits van gisteren draaien. En na Grand Funk is de buurt aan Boudewijn de Groot en avond.
2: DJ Seats.
3: Goud van oud.

Middenjaren toch, je hoort hem nooit meer op de Nederlandse radio. Vandaar dat wij bij Radio Seabreeze alweer eens even uit het voetlicht uit het oude archief hebben gehaald. Deze opname van Sandra Cretu. Het heette Maria Magdalena. Het was een nummer 1 hit in de hitparades. Daarvoor bouwden wij de grote en de live uitvoering van Avond. En we begonnen met Grand Funk Railroad en Do the Locomotion with Me. De oude hit van Little Eva. Goedemorgen, de DJ Sit Show bij Radio

dat zijn wij eigenlijk ook al een beetje, hè? The Boys of Summer hier bij Radio Seabreeze. Want we houden van zomerse muziek, we houden gewoon van muziek te draaien op de radio. En dat doen we dan speciaal voor jou. Je hoort The Boys of Summer van Don Henley. Dat was de drummer van de Eagles, weet je nog. Iets heel anders. Een remake van een oude hit uit de jaren 70 opnieuw gemaakt.

Ogen om in te verdrinken, Blue Eyes. Gezongen door niemand minder dan Mr. Elton John. Nou ja, ik verdrink niet in Blue Eyes, ik verdrink in Green Eyes. Want mijn echtgenoot heeft prachtige groene ogen.

Nou, ik hoop dat jij er thuis ook zo over denkt. It's a beautiful boys, it's coming to me. Neil Diamond, zoals dat ergens uit de jaren 70. Je weet het, ik ben niet zo goed in jaartallen. Hè? Dat maakt hem niet uit. Ik bedoel, daar gaat het ook niet om. Dan was ik wel boekhouder geworden. Als ik goed geweest was in...

0: ziet. De muziek maakt het verschil.
1: Wat een ongelooflijk aardig mens was dat. Ik heb ooit een keer met haar op mogen treden samen met Louis van der Tuin van de Veronica Drive-In Show. Ergens in een discotheek in Groningen. Wat een aardige vrouw was dat. Jouw was helaas is niet meer onder ons. Maar wat plaatjes kunnen we blijven draaien op de radio. Gonna Get Along Without You Now van Viola Wills. Tot besluit van deze aflevering van de DJ Seat Show. Dankjewel voor het luisteren. Veel plezier met Milko Rood naar de Milko's Music Memories. Veel plezier met mijn collega's. En graag tot volgende week zaterdag even na 11 uur. Voor een nieuwe aflevering van de DJ Seat Show. Voor wat u betreft, doe geen dingen die ik ook niet zou doen. Anders heel veel plezier. Tot ziens.

0: het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. Op sociale media schrijft premier Rob Jetten dat de aanslag in Berlijn, waar een automobilist inreed op een menigte tijdens de Cape Ride, een regelrechte aanslag op onze vrije en tolerante samenleving is. Jetten heeft zijn condolences overgebracht aan de Duitse bondskanselier Friedrich Merz. Gisteravond reed een automobilist in op feestende mensen tijdens de Cape Ride in de Duitse hoofdstad. 1 persoon verloor het leven en 16 mensen raakten gewond. Naar de verdachte, de 21-jarige Abdul B., wordt nog gezocht. En naar aanleiding van de aanslag gisteren in Berlijn heeft de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema gezegd dat in haar stad waar nodig extra maatregelen getroffen worden. De Amsterdamse driehoek, bestaande uit politie, burgemeester en openbaar ministerie, heeft overlegd en staat in nauw contact met de organisatie. Gisteren opende Koningin Maxima World Pride 2026 in Amsterdam. Het evenement duurt tot 8 augustus. Voor de 3e dag op rij heeft Roemenië een drone neergehaald. Het Roemeense Defensieministerie meldt dat daar een F-16 gevechtsvliegtuig voor gebruikt werd. De drone was zonder toestemming het luchtruim binnengevlogen. Vrijdag werd voor het eerst een drone uit de lucht geschoten die het luchtruim had geschonden. Gisteren gebeurde dat opnieuw en vandaag dus weer. De drone van vrijdag was van het type Shahed, een aanvalsdrone die door Rusland wordt ingezet in de oorlog tegen Oekraïne. De politie laat weten dat het zomercarnaval gisteren in Rotterdam rustig verlopen is. Het was de 42e editie van het feest dat de culturele rijkdom van Rotterdam en haar gemeenschappen viert. Hier en daar waren wel wat relletjes waar de politie aan te pas moest komen, maar er werden geen grote incidenten gemeld. In totaal zijn er 29 personen voor allerlei verschillende vergrijpen opgepakt. Ook werden er wapens in beslag genomen. Het ging onder andere om messen, 2 vuurwapens en 2 nepvuurwapens. Het weer overwegend bewolkt en van west naar oost trekken buien over het land. Bij een matige westenwind wordt het zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com. Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar ook voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
2: Er is maar 1 Radio Seabreeze. Een club radioliefhebbers die hun roots hebben liggen bij de radio. Lokaal, regionaal of bij de nog steeds geliefde zeezenders uit het verleden. Radio Seabreeze, uniek in het geluid van vrije radio op de middengolf en wifi stereo. Ondersteun ons met een aankoop in onze webshop op radioseabreeze.nl.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
3: Het is net 12 uur geweest. Dit is Milko's Music Memories. Presentatie Milko Roodnat. Goedemiddag.

Goedemiddag, het is zondag 26 juli, 8 minuten over 12 weer. En je bent live verbonden met de studio in Geldermalsen. Jij hoort het goed. De studio in Geldermalsen. Binnenkort werd die opgebroken, want we gaan straks richting Zelhem. En nog twee uitzendingen hier vandaan, twee live uitzendingen hier vandaan. Deze week en volgende week nog. En ik moet natuurlijk eerst bedanken Leo Schipper. Hij heeft vorige week mijn uitzending vervangen, want ik was heel erg druk in mijn nieuwe woning in Zelhem. Ja, er moet het een en ander gebeuren voordat de uitzendingen daar vandaan kunnen komen. Heel veel werk is te doen. Ja. Maar binnenkort gaat Leo Schipper en John van Dijk mij vervangen. Tot dan medio half september. Ja, driekwart september zal ik maar zeggen. En daar kan ik rustig gaan verhuizen. En we begonnen dit uur met The Three Degrees. Een Amerikaanse groep uit Philadelphia. Beetje Philadelphia Soul kan je het wel noemen. En de groep bestaat uit drie mooie vrouwen die vannacht oprichting in 1963 in wisselende samenstellingen hebben opgetreden. En ze haalden in Nederland hun grootste successen tussen december 73 en februari 1979. Een groot succes en natuurlijk de eerste hit, die kennen we allemaal, Dirty Old Man uit 73. When Will I See You Again, dat was een laat jaar later. En deze die we ze net draaien, The Runner uit 1979, ook een heerlijk nummer. En ze proberen het nog een keer in 1985 met de nummer The Heaven I Need. Maar dat bereikte helemaal niet de Nederlandse hitparade. En toen was het gedaan met de Three Degrees. Wel moet ik zeggen dat ze een enorme grote fan hebben in Engeland. Namelijk de Britse koning Charles. Hij is heel groot fan van de Three Degrees. Nou, wat gaan we doen? Ja, ik moet trouwens nog bedanken mijn voorganger Sietz Wijnalda voor de Sietz Wijnalda Show. Ja, zo is het toch. We gaan lekkere muziek draaien. We gaan eerst naar 1991 met de band Simply Red. En van hun album Stars. En daarvan de titelsong hier op Radio Seabreeze. Leuk dat je luistert. Ik ben bij je tot vanmiddag 2 uur. Met de lekkerste muziek en zo rond 12:30 krijg je van mij het weerbericht. Het regent een beetje hier.

1985 kwam het geweldige album uit Walk of Life van de Dire Straits. De Engelse rockband The Dire Straits. Met natuurlijk daarop Brothers in Arms, maar ook deze, The Walk of Life. En ik draaide speciaal voor alle mensen die afgelopen week natuurlijk de Vierdaagse hebben gelopen in Nijmegen. Ja, The Walk of Life. Ik vind het maar knap hoor dat je 4x50 kilometer of 4x40 en voor de wat oudere mensen 4x30 kilometer kunt lopen. Ik zou graag meedoen. Dit jaar kon ik helaas niet meedoen vanwege de verhuizing, maar misschien volgend jaar doe ik dan wel mee. En ga ik er ook zeker verslag van doen hier op Radio Cyprus. Nu in plaats van John Denver.

Amerikaanse countryzanger John Denver. Ja, helaas is op vreselijke wijze aan zijn einde gekomen in zijn eigen vliegtuig. Deze uit 1974 van zijn album Back Home Again. Dat heet Sweet Surrender. En later in 1975 werd het nog een keer opgenomen op zijn live album. En die heet An Evening with John Denver. Mooie muziek. En ik had het al gezegd, ja, ik ga binnenkort verhuizen naar de Achterhoek en dan komen de uitzendingen live vanuit Zelhem. En de Achterhoek, ja, het is de mooiste streek van Nederland, vind ik altijd. Maar waar jij woont, vind je misschien die streek heel mooi. Maar er is wel een heel mooi liedje over gemaakt door de Achterhoekse Sandra van Rijs. En ze heeft het over de Achterhoek. En zo heet het liedje ook. Luister maar eens.

Even terug naar de hippietijd, 1968, ja, de Damslapers, wijde pijpen, lange haren, alles kon doen. En op de radio, de schildpadjes, nee hoor, de Turtles en Eleanor. Maar het is nu tijd voor, als het goed is. Ja, soms weigert het systeem. Dat komt omdat we gaan verhuizen waarschijnlijk. Ja, veel bewolking en buien staat op mijn scherm. Het is overwegend bewolkt, verspreid over het land komen buien voor. Tussen de buien door kan de zon af en toe even doorbreken. Bij een overwegend matige westenwind wordt het 20 tot 23 graden. Vanavond is het tijdelijk iets droger, maar vannacht neemt de kans op buien toe. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Een beetje zwoele nacht wel. Morgenochtend komen enkele buien voor, maar in de middag wordt het vanuit het westen geleidelijk droog en schijnt de zon. Het wordt 21 tot 24 graden bij een matige westen tot noordwestenwind. En aan het eind van de week gaat het weer warm worden. Dit is Procol Harum en Conquistador.

De progressieve rockband, natuurlijk onder leiding van Gary Brooker en Robin Tower. En je hoorde Conquistador uit 1972. En wij kennen ze natuurlijk ook van A Wider Shade of Pale. En daarmee scoorden ze heel wat keer. Althans, twee keer hebben ze daarmee gescoord in de Nederlandse hitparade. Het vorige uur zat ik te luisteren naar mijn collega Siet Wijnalda. En hij draaide een plaat en die heet The Boys of Summer. Natuurlijk van de frontman van de Eagles. Maar dit zijn de frontmen. Dat zijn Peter Howard, Mick Wilson en Peter Lincoln. En die hebben momenteel er een band opgericht. Dit is The Boys of Summer van hun.

Ja, mooie cover van Don Henley, natuurlijk de frontman van The Eagles. En The Boys of Summer hoorde je Pete Howard, hij is van The Hollies. En Mick Wilson, hij komt van Tennessee af. En Pete Lincoln, hij is natuurlijk van The Sweet. En de drie mannen hebben de koppen bij elkaar gestoken. Er zijn een nieuw bandje begonnen en die heette The Frontman. En ze zijn mateloos populair bij onze oosterburen. En ik probeer ze hier ook een beetje te promoten. Nu terug naar 1969. Ja, The Isley Brothers. En dit is Behind a Painted Smile hier op Seabreeze.

0: die hadden we een tijdje in de nieuw gehoord. Peter Straker. Hij was geboren op Jamaica op 7 november 1943. Ondertussen alweer 82 lente jong. En die hoorde Ragtime Piano Joke. Het was de enige hit hier in Nederland. Hij stond er 7 weken mee in de top 40. En de hoogst genoteerde positie was een nummer 11. En als we het over piano hebben, dan kennen we natuurlijk ook Boogie Woogie, Rob Hoeken en zijn Rhythm and Blues Group. Dit is uit 68, Marjo.
1: Marjo.

We hebben hier in Nederland Holland's Got Talent natuurlijk op RTL 4. Maar in Amerika hebben ze dat programma natuurlijk ook. En dan heet het America's Got Talent. En daarin kwam deze mooie dame voor, Alexa Jordan. En in 2010 bracht ze haar debuutsingle uit. En die heet Happiness. In 1968 komt Trea Dobbs met Was jij maar in Lutjebroek gebleven. Nou, de Duitsers zijn niet achtergebleven hoor. Door te waarschuwen, maar

0: Wie heeft het nou gecoverd? Heeft Rea Dobbs gecoverd? Of Doorte uit Duitsland? Ik weet het niet. Ach, laat het maar in het midden houden. Het is bijna 1 uur. Dat betekent dat ik eventjes plaats moet gaan maken voor nieuws en weerbericht van 1 uur. En daarna ben ik nog een uurtje bij je terug, hoor. Tot dan 2 uur. Tot dan het popfront van Anton Nachtzaam. En deze draai ik tot aan het nieuws. Neil Diamond samen met Natalie Maines. Another Day, Time to Forget van zijn album Home Before Dark uit 2008. Graag tot straks.
1: Another sunny afternoon.

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Na de aanslag gisteravond tijdens de Cape Pride festiviteiten in Berlijn wacht de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid nog op nadere informatie uit Duitsland. In Berlijn reed een man in op feestvierders, daarbij kwam 1 persoon om het leven en raakte 16 anderen gewond. Het dreigingsniveau in Nederland staat op 4 op een schaal van 5. Dat houdt in dat een kans op een aanslag reëel is. De NCTV zegt dat mensen alert moeten blijven op verdachte situaties. En de organisatie van de World Pride in Amsterdam reageert met grote verslagenheid op de aanslag tijdens de Pride in Berlijn. In tijden als deze voelen we des te meer hoe belangrijk het is dat we elkaar blijven steunen en samen blijven opkomen voor liefde, vrijheid en veiligheid, aldus de World Pride. Over extra veiligheidsmaatregelen in Amsterdam verwijst de organisatie naar de Amsterdamse burgemeester Halsema. Zij zei eerder dat die er waar nodig komen. Gisteravond heeft de politie in het Zuiderpark in Den Haag een 35-jarige man uit Alphen aan de Rijn opgepakt. De Alphenaar wordt verdacht van zware mishandeling. 2 slachtoffers van 49 en 50 jaar oud uit Den Haag moesten met verwondingen in het ziekenhuis worden opgenomen. Toen de politie ter plaatse kwam, waren omstanders een van de gewonde mannen aan het reanimeren. Op aanwijzingen van getuigen kon de verdachte aangehouden worden. Onduidelijk is nog wat er aan de mishandeling vooraf ging. Voor de 3e dag op rij heeft Roemenië een drone neergehaald. Het Roemeense Defensieministerie meldt dat daar een F-16 gevechtsvliegtuig voor gebruikt werd. De drone was zonder toestemming het luchtruim binnengevlogen. Vrijdag werd voor het eerst een drone uit de lucht geschoten die het luchtruim had geschonden. Gisteren gebeurde dat opnieuw en vandaag dus weer. De drone van vrijdag was van het type Shahed, een aanvalsdrone die door Rusland wordt ingezet in de oorlog tegen Oekraïne. Het weer overwegend bewolkt en van west naar oost trekken buien over het land. Bij een matige westenwind wordt het zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan een normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
7: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098. En terug van weg geweest vanuit Groot-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Sea Breeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
8: Iedere zondag tussen 12 en 2 Milko's Music Memories op Radio Sea Breeze.
9: De grootste hits aller... Hier hoor je ze allemaal.
0: Classic oldies, rock ballads, 60s, soul music. Je hoort het op Sea Breeze AM.
10: Het is zomer.

Een beetje een zielig liedje vind ik het wel. Het gaat over een scheiding. No regret, oftewel geen spijt. Van de Amerikaanse popgroep The Walker Brothers. Het zijn helemaal geen broers, maar ze noemen zichzelf Scott Walker, Gary Walker en John Walker. Maar eigenlijk zijn het helemaal geen broers. Maar ze hebben wel heerlijke muziek gemaakt in de loop der tijden, jaren 60 en jaren 70. Make it easy on yourself. The sun ain't gonna shine anymore. En ook deze uit 1975. No regrets. Ja, welkom in uur 2 Music Memories. Tot aan vanmiddag 2 uur. Tot aan het popfront van Anton Nachtzaam. Live vanuit de studio in Geldermalsen. Ik zei het al. Nog 2 keer. Deze keer en volgende week ook nog vanuit Geldermalsen. En daarna gaan we opbreken. En gaan we richting Zelhem. Nu in plaats van Phil Collins. Vele boeren hopen het. En ook vele plantjes hopen het. I wish it could rain down.

band Radiohead begon eind jaren 80 onder naam onder Friday, maar noemde zichzelf al snel naar een nummer van de Talking Heads en dat nummer heette natuurlijk Radiohead. Dit was het nummer uit 1992 en die heette Creep. En die staat op een debuutalbum en die heet Pablo Honey. Nu wat Nederlandstalig geluid. Heb je dat ook wel eens? Een noodgeval? Komt wel eens voor hoor. De single uit 2021 van diezelfde Coldband.

Noodgeval van de Cold Band. Een jaar of vijf geleden hadden ze deze single op de markt gebracht en dat was een lekkere grote hit. Noodgeval, ja, noodgeval. Wat is een noodgeval? Natuurlijk als je naar Zuid-Frankrijk kijkt, naar de bosbranden daar, dan is dat zeker een noodgeval. Ik hoop dat het snel voor elkaar komt. Nu naar Amerika. Creedence Clearwater Revival. Een lekkere meezinger. Dit is Fortunate Son uit 69.

Lekker stemgeluid van John Fogerty. En samen met zijn broer zat hij in diezelfde band Creedence Clearwater Revival. Tom Fogerty. Maar Tom Fogerty leeft helaas niet meer. Maar John Fogerty, hij leeft nog wel. En hij maakt ook nog wel lekkere muziek. Af en toe treedt hij nog wel eens op. Ja, hij is niet zo jong meer. En dit is een cover van de Four Tops. Uitgebracht in 1975. Gloria Gaynor. En dit is Rechild. I'll Be There.

0: vier mooie heren dit event in 1975 natuurlijk. De Four Tops en Rechild, I'll Be There. Prachtige muziek hier op de radio, maar dit is Gloria Gaynor. En als het goed is heb ik aan de telefoon Wim de Groot. Goedemiddag Wim.
1: Goedemiddag Milko, leuk dat je even belt man.
0: Ja, ik was benieuwd waar je ongeveer zit, want ik zie allerlei berichten op Facebook staan. Je zit ergens in Zuid-Duitsland, zag ik. En daar was je, ja, een jaar geleden zat je in een andere situatie, dat weten we allemaal. En het gaat nu allemaal lekker beter met je. Waar zit je toch?
1: Ja, nou we zitten in Kransek, ja het zal jou niks zeggen.
0: Jawel.
1: Maar dat valt onder de gemeente Rettenberg. En dat ligt in de Allgäu, dat is onze geliefde plekje, daar gaan we al 30 jaren naar de wintersport. Maar inmiddels zijn die mensen bij wie wij komen, zijn vrienden geworden door al die jaren heen.
0: Ja.
1: En komen we daar ook geregeld in de zomer even langs als we op doortocht zijn met de camper. En zo nu ook, dus daar zitten we op dit moment.
0: Ja, je moet wel even vertellen dat je niet met je eigen camper bent, want daar is iets mee aan de hand, toch?
1: Ja, dat was echt verschrikkelijk. In het voorjaar ging die eigen camper van ons stuk. Die is versleept naar Nederland. En zijn wij met een auto naar Nederland gereden, is die gerepareerd.
0: Ja.
1: Toen zijn we weer op pad gegaan. En toen op de tweede vakantiedag ging die weer stuk.
0: Jeetje.
1: Hetzelfde euvel. En toen hebben we om een leencamper gevraagd. En we zijn nou met een leencamper onderweg. Ja. Maar als het goed is, kunnen we hem volgende week weer ophalen. Dus dan kunnen we met onze eigen camper weer verder.
0: Maar betekent dat dat je nu terugkomt naar Nederland en dan weer opnieuw weggaat? Of blijf je dan weer in Nederland?
1: Nee, pas over een week komen we heel even naar Nederland om campers te wisselen. Deze leencamper inleveren en die andere ophalen. En dan gaan we rustig weer verder.
0: Dat hoop ik wel, want ik hoop niet dat die dan weer kapot gaat. Hè?
1: Want als het goed is niet, want er zijn nu zoveel onderdelen vervangen. Dat als het kapot zou gaan, dan zou ik verbaasd zijn. Dan zou er een hele nieuwe motor in moeten. Dus ik denk het niet. Nee.
0: Nou ja, drie keer de scheep slecht, zeggen ze wel eens.
1: Ja, hou maar.
0: Ja, nee, dat snap ik. Hey, maar als je daarna terugkomt, dan gaan jullie weer weg. En wat is dan de bedoeling? Welke kant ga je op? Ik hoop niet naar Frankrijk, want ik weet niet of je de berichten gelezen hebt. Maar het is daar behoorlijk heet.
1: Ja, nee, we gaan niet naar Frankrijk. Als we hem op gaan halen, dan gaan we weer Duitsland in.
0: Ja.
1: Maar dan blijven we in Midden-Duitsland, zo naar de Harz en dat soort gebieden. En dan zijn we, denk ik, eind augustus, of eigenlijk voor eind augustus moeten we terug zijn. Want 31 augustus is de zeezenderdag in Rockhart, Hoek van Holland.
0: Ja.
1: En daar wil ik heel graag bij zijn. Dus het kan zijn dat we op de terugweg daar langs rijden.
0: Ja.
1: Kan ook zijn dat we vanuit Almere naar Hoek van Holland rijden. Ja. Moet ik even zien. Maar 31 augustus zijn we terug.
0: Oké, nou, hartstikke goed. Ja, ik ga dit jaar niet met je mee, want zoals je weet ben ik druk in met de verhuizing. Ik ga, dit is de ene laatste uitzending vanuit Geldermalsen. En de volgende uitzending, ja, ergens eind augustus, begin september. Nee, half september moet ik zeggen, komt het vanuit Zelm. En dat ligt in de Achterhoek, maar dat weet je.
1: Ja joh, dat is super. Hè? Hoe verloopt de verhuizing trouwens?
0: Nou, het heeft nog wat ups en downs, maar dat vertel ik je later wel. Ga ik niet op de radio vertellen.
1: Nee, duidelijk.
0: Nee, dat lijkt me niet. Nou, ik wens je in ieder geval nog een hele goede reis. Ik vond het leuk dat je even gesproken hebt. En de luisteraars denk ik ook. Maar ja, jij verzorgt gewoon je uitzendingen vanuit die camper, hè, door de week.
1: Ja hoor, het gaat gewoon allemaal door.
0: Nou, heerlijk om te horen. Ik wens jullie nog een hele mooie reis. En misschien zien we elkaar dan binnenkort nog wel. Misschien kom je een keer langs in Zelm. Het zou zomaar kunnen.
1: Het zou heel gezellig zijn. Dat gaan we vast even kijken of we dat in de planning op kunnen nemen.
0: Nou, we gaan het zien. Een mooie reis. En Wim, we horen je aanstaande maandag weer tussen 6 en 7 met Rockwave.
1: Easy Rock and Ballads.
0: Easy Rocks and Ballads. Nou, ik ga een mooie rockplaat voor je draaien van Simon & Garfunkel. I Am A Rock. Graag tot een andere keer. Oké, doei.
1: Hoi.
0: En dan moet je wel de goede schuif openzetten.

Mooi om te horen dat het goed gaat met Wim en Annemiek daar ergens in Duitsland. En ja, draaide speciaal voor hem Simon & Garfunkel, I'm a Rock uit 1966. En deze dame, ja, mooie muziek gemaakt. Heerlijke muziek gemaakt. Haar naam is Amy Winehouse. En van het album Back to Black, de titelsong uit 2007.

Radio Gaga, natuurlijk van de Engelse rockgroep Queen. Het is geschreven door de drummer Roger Taylor. En het nummer is eind 1983 opgenomen in de Record Plant. En het ligt in Los Angeles, Californië. En het ligt in de Verenigde Staten. Het openingsnummer van het 11e studioalbum The Works uit 1984. Nu wat Duitsstalig geluid. Mag ook wel hier bij Radio Sibris. De EAVO. En dus bankübervaller gaat het over. Der

een beetje vreemd werkje uit Duitsland van EAV. En dat betekent de eerste Allgemeine Verunsicherung. En Bankenverval uit 1985 alweer. Ja. Nu naar de jaren 90. 1996. Lekkere muziek kwam er wel vandaan. Ik draai het wel helemaal niet zoveel. Maar op verzoek van mijn eigen jongens, want die zeggen: pa, je draait vaak muziek uit het grijze wijze hitverleden. Uit de stenen tijdperk, wordt ook wel gezegd. Maar dit is uit 96, speciaal voor hun, Ace of Base en Beautiful Life.

Als jij het beste uit je radio wilt halen, blijf dan op de hoogte van de laatste ontwikkelingen via onze website. Met informatie over onze DJ's, programma's en uitzendingen.

liefdes uit. De Beatles hoorde je No Reply uit 1964. En dat was alweer bijna de laatste voor dit uur. Music Memories op Radio Cyprus. En daarvoor hoorde je de Tramps. En The Lights Went Out in New York City in 1978. De grote stroomstoring die er toen was. En wat er daarna allemaal gebeurde 9 maanden later. Ach, dat is allemaal historie. En dat kun je waarschijnlijk zelf invullen. Maar het zit erop. Het is bijna 2 uur. Betekent dat hij helemaal klaar zit aan de andere kant van het nieuws. Anton Nachtzaam met zijn programma Mobfront. En heel veel meer lekkere programma's hier op Radio Cyprus. Allemaal live gepresenteerd vanuit diverse locaties. Zometeen gaan schakelen over naar Putten. En dit was de ene laatste uitzending vanuit Geldermalsen van het programma Music Memories. Volgende week nog een uitzending. En daarna is het over. Ga ik de studio afbreken. En ga ik hem weer opbouwen in Zelhem. Ik bedank je voor het luisteren. Aanstaande dinsdag, morgen ben ik weer tussen 8 en 9 met het programma eruit. Met een nieuwe morgenster, oud nieuws en ook weer heel veel lekkere muziek. Ik bedank je voor het luisteren en wens je nog een mooie zondag. En ik ga eruit met deze van Fields. En die heet A Friend of Mine in 1974. En ik hoop nog dat het een beetje gaat regenen. Want dat is hard nodig hier in het midden van het land. Nogmaals een mooie dag. En graag tot dinsdag. Dag.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De Duitse Bondsdagvoorzitter Julia Klöckner laat de vlaggen half stok hangen na de aanslag bij de Gay Pride in Berlijn gisteravond. In de Duitse hoofdstad viel 1 dode te betreuren en raakte 16 mensen gewond doordat iemand met een voertuig op een feestende menigte inreed. Er wordt naar een 21-jarige verdachte gezocht. Klöckner zegt dat wie mensen aanvalt die opkomen voor vrijheid, gelijke rechten en diversiteit, de fundamenten van onze democratische samenleving ondermijnt en de menselijke waardigheid schendt. De 5 stranden in de Franse regio Normandië, waar op 6 juni 1944 de geallieerden aan land gingen, zijn aan de UNESCO-werelderfgoedlijst toegevoegd. Volgens het comité zijn op de stranden veel sporen aanwezig die symbool staan voor de vrede en vrijheid in Europa. De stranden moeten beschermd worden tegen klimaatverandering, de aanleg van windparken en massatoerisme. 6 juni 1944 ging de geschiedenis in als D-Day. Ruim 150.000 geallieerde militairen landden op de stranden aan de Franse kust. Na de aanslag gisteravond tijdens de Gay Pride festiviteiten in Berlijn wacht de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid nog op nadere informatie uit Duitsland. Het dreigingsniveau in Nederland staat op 4 op een schaal van 5. Dat houdt in dat een kans op een aanslag reëel is. De NCTV zegt dat mensen alert moeten blijven op verdachte situaties. En volgens het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken zijn er geen Nederlanders onder de slachtoffers van de aanslag in Berlijn. De uitgestelde Formule 1-race van Bahrein zal op 4 oktober in Maleisië worden ingehaald. Dat meldt de organisatie van de Formule 1. De wedstrijd verviel in april vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. In het voorjaar hoopte men nog dat de race van Bahrein in het land zelf ingehaald kon worden. Maar na nieuwe ongeregeldheden tussen de VS en Iran heeft men die hoop laten varen. Het weer overwegend bewolkt en van west naar oost trekken buien over het land. Bij een matige westenwind is het zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
5: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: Clean. Eén stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
2: Zet je radio klem op 1098 en 1395

Ik heb lichtelijk een binnenpretje hier. Tussendoor. Die zegt dat mannen niet kunnen multitasken. Ik heb ook nog een filmpje op staan. 1941 heet het. Dat is een hele grappige en komische inschatting van de Japanse invasie in de Verenigde Staten. Geweldig. Maar goed. Als je die film wilt zien, dan raad ik je aan om een keer op onderstruinen. Ik weet niet, volgens mij staat hij op Netflix. Ja. Zo, het is 8 minuten over de klok van 2. Luisteraars, een prima goedemiddag. Dit is er weer. Popfront op de zondagmiddag. Met straks uiteraard de Heroes in Heaven. We hebben een speciale aanbieding. Maar eerst, voor de ene laatste keer vanuit studio Geldermalsen. Ik kan voor één keer zeggen, studio Geldermalsen. Milko Roodnat met zijn Music Memories. Volgende week doet hij het nog vanuit die studio. Dan wordt hij gedemonteerd, zoals het met een mooi woord heet. En opnieuw opgebouwd in Zelm. En dat ligt in de Achterhoek. Dan gaat hij na 68 jaar eindelijk weer terug naar zijn roots. Ja, dan is de cirkel van Milko een beetje rond. En dan gaat hij hem alleen nog maar verfraaien, die cirkel. Ja, toch? Zo, hè? In 1970 bracht Curtis Mayfield zijn eerste soloalbum uit. En op dat album stond Moving On Up. Anno 2026 is het nummer helemaal van een verfrissend nieuw jasje voorzien. En dat is Ja Funk. Het heet dan wel gewoon inderdaad Moving On Up.

Shoot That Poison Arrow, ABC. Stamt alweer uit 1982. Een hele tijd geleden alweer. Kwart over twee. Van west naar oost trekken buien over het land. Tussen de buien door schijnt af en toe de zon. Het wordt 20 tot 23 graden. De komende dagen schakelen we over op zonnig zomerweer. Woensdag kan het op grote schaal tropisch heet worden met maxima tussen de 30 en lokaal, let op, 35 graden. Vanmiddag trekken eerst nog wat buien over het land. En tussen de buien door kan de zon even tevoorschijn komen. En met wat zon schijnt het... gaat het kwik landinwaars toch nog naar de 23 graden. In de kustgebieden ligt de maximum temperatuur rond de 20 graden. En tijdens een felle bui is de graad of 18. Vanavond trekken de meeste buien naar het oosten weg. Maar kunnen er verspreid over het land nog wel enkele voorkomen. Temperatuur ligt erbij tussen de 18 en 21 graden. Ook vannacht komt het tot enkele buien. En het zakt de temperatuur tussen de 13 en 18 graden. Morgenochtend is het wisselbewolkt. En trekken er nog enkele buien van west naar oost over het land. Later in de ochtend en in het noordwesten is het overwegend droog met bredere opklaringen. Morgenmiddag komen in het midden, zuiden en oosten van het land nog een buitje voor. Geleidelijk neemt de buienkans overal af. En vanuit het westen wordt het op steeds meer plaatsen volop zonnig. Bij een matige wind uit het westen tot noordwesten wordt het 20 graden op de Wadden tot lokaal 24 in het zuidoosten. De vooruitzichten vanaf dinsdag wordt het alleen maar warmer en heter. Met temperaturen die op kunnen gelopen op woensdag zelfs tot 30, 34 graden. Regionaal gezien kan het nog een 35 graden worden. Dan weet je het al. Dinsdag ook al plaatselijk 28 tot 30 graden. Morgen dus nog een graad of 25 in Den Landen. En vandaag, ja, het is een beetje door de zure appel heen bijten. The Ace of Base uit Zweden. Dit is de sign.

Nieuwe muziek van Emma Heesters. Hartebreker. Inderdaad, zo heet het. Het is weer een leuk nummer. Het is, en dan moet ik zeggen dat Emma Heesters zelf ook wel een beetje een hartebreekster is. Want ze had een relatie met een profvoetballer. En ze heeft er een einde aan gemaakt aan die relatie dan. Dus in principe zingt ze over haar eigen ervaringen dat ze eigenlijk een beetje een hartebreekster is. Ah, dit is zeer zeker geen hartebreekster. Het is meer een dame die mij kippenvel bezorgt met haar muziek. Met haar hele ik-zijn, als het ware. Degenen die mij een beetje kennen, die weten dat ik heel erg gecharmeerd ben van de muziek van Bad Hearts. En dit is een van de allermooiste. Zeker in deze live-uitvoering. Leave the Light On.

The Boys Town Gang and Can't Take My Eyes Off of You, 1982. Schrijven we, als we dit nummer een beetje gedraaid hebben, dan was zo. Even de cd-speler weer aangeslingerd. We hebben het album Easy Riders, een verzamelalbum, ter hand genomen. En daarop is dit nummer ook te vinden, Looking Glass. En

verkeerde schuif. Ja. Speciale aanbieding van Kraak en Smaak. Ze hebben er destijds toen met het verzinnen van deze naam geen rekening mee gehouden met de Engelse uitspraak. Want de Engelsen die zeggen Kraak en Smaak, dat kunnen ze niet, maar die zeggen Crack and Smack. Bij het verzinnen van die bandnaam was met een dergelijke Engelse uitspraak en de daarbij behorende associaties duidelijk geen rekening gehouden. Dus, maar goed, de successen zijn er niet minder om in elk geval. Nieuwe single die heet inderdaad Kraak en Smaak. Van Kraak en Smaak. Is 38 voorbij, 14, oftewel 8 over half 3. Radio Shibri's 1098, 1395 tot 4 uur op zondagmiddag. Net als op zaterdag, het pofrond met nu Phil Collins.

1969, Maya Bellamy, de T-Sets, om 14 voor 3. Bob Frans, Anton Nachtzaam, Radio Seabreeze 1098. En hem ook weer sinds een aantal weken terug op de 1395 kHz. In full power met verstaanbare nieuwe muziek van de band Van Dijkhout. Wat er morgen komt.

Going Back to Woodstock. Om 8 voor 3. Dat was Matthew Southern Comfort uit 1970. Blijf een beetje in de 70s hangen met een zanger die tegenwoordig woonachtig is sinds jaar en dag in Bergen-op-Zoom. Hier is Nick McKenzie. Ik ga op het juiste knopje drukken. Wat wil hij wel eens starten? Zijn we al terug naar 1973. Nick McKenzie en zijn allergrootste. Dit is Juanita op Radio Seabreeze. Goedemiddag.

1973. Vanaf het zilveren schijfje, vanaf CD gedraaid. Inderdaad, Cool Anita, Berg op Zoom komt-ie. En dat was Nick McKenzie. Tot aan het nieuws en de mededelingen van 3 uur hebben we nog wet. En het is in Friesland inderdaad wet volgens Marcel.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. Duitse media melden dat de verdachte van de aanslag in Berlijn een aanhanger van Islamitische Staat is. De 21-jarige man is door de politie geïdentificeerd als Abdul B. Vorig jaar vertrok B naar het Midden-Oosten om zich bij IS aan te sluiten, maar dat mislukte. Na zijn terugkeer in Duitsland werd hij veroordeeld. In mei dit jaar zou hij na jeugddetentie op vrije voeten zijn gekomen. Een woordvoerder van de politie zei eerder dat de verdachte een bekende van de politie is. En de regionale omroep RBB zegt dat er afgelopen nacht iemand is opgepakt die mogelijk met een voertuig inreed op mensen bij de Pride in Berlijn. Het zou gaan om een persoon met de Iraanse nationaliteit. De politie heeft dit niet bevestigd. Na de aanslag was er onduidelijkheid over hoeveel mensen er in het voertuig zaten. Er wordt dus gezocht naar een 21-jarige verdachte. Volgens RBB is onduidelijk wat de rol van B geweest is en of hij degene was die achter het stuur zat. De 5 stranden in de Franse regio Normandië waar op 6 juni 1944 de geallieerden aan land gingen, zijn aan de UNESCO Werelderfgoedlijst toegevoegd. Volgens het comité zijn op de stranden veel sporen aanwezig die symbool staan voor de vrede en vrijheid in Europa. De stranden moeten beschermd worden tegen klimaatverandering, de aanleg van windparken en massatoerisme. 6 juni 1944 ging de geschiedenis in als D-Day. Ruim 150.000 geallieerde militairen landden op de stranden aan de Franse kust. De Spaanse premier Sanchez heeft de provincie Ávila ten westen van Madrid bezocht. Ook dit gebied is door brand getroffen. Volgens Sanchez waren er vannacht positieve ontwikkelingen gaande in de strijd tegen het vuur, maar er zullen nog moeilijke uren volgen. De premier laat weten dat er een nationaal pact voor de klimaatcrisis nodig is. Zo'n pact moet voor betere brandpreventie zorgen. Ondertussen is er bij Valencia een nieuwe natuurbrand uitgebroken. Het weer overwegend bewolkt en van west naar oost trekken buien over het land. Bij een matige westenwind is het zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. Seabreeze. Just look at our webshop for t-shirts, mugs, car stickers, and much more. Just go to our website and click on webshop. Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Popfront. Popfront. Zondag van 2 tot 4 uur 's middags. Radio Seabreeze. 1098 en 1395 AM.
1: Nou, zeg maar.

Dat doen we zeer zeker. Zeker in het noorden, in Friesland met name, is het een beetje aan het plensen. Hier in Zuidwest-Brabant is het inmiddels verdroogd. Er zijn een paar, zoals zal je hier zeggen, een slaapbuitje is er gevallen. Een paar druppels. Amper voldoende om, het, om de straatstenen een beetje te bevochtigen, zullen we maar zeggen. Dat was uit 1972, Bolland en Bolland en Wait for the Sun. Het is 6:06 en de volgende plaat is er een met een verhaal. Mama, I Still Call Your Name is de nieuwe plaat van Noah Nine. En ik draai hem zeer speciaal voor Willem van Gool. Hij wilde hem graag horen. It Bring Back Memories, zegt hij. Met tranen in mijn ogen. De nieuwe Noah Nine. The house feels cold.

Oh, de microfoonschuif zat al open. Dat was dan net niet de bedoeling dat u mijn zangkunsten zou kunnen en mogen aanschouwen. Maar goed, het is wat het is. Ik snap wel dat je daarvan gaat schrikken, want jou zeggen van, wat zei je ook weer? Er zit volgens mij wat dwars bij hem. Het is 12, 13 minuten over klok van 3.

Heb je ooit iemand zo snel allerlei plaatsnamen op horen noemen? Ik niet. De Amazing Stroopwafels. Uit Rotterdam. En ik ga naar Frankrijk. 1984 alweer. Het is 18 over 3. We gaan plaat draaien op verzoek van Richard Verschuren. Uit Raamsonsfeer. Ik vind het een van de betere platen en zwaar ondergewaardeerde nummers van de Sparks. The number one song in heaven. Het is muziek uit 1979. En je hoort het echt nooit op de radio. Dus het is echt zo'n nostalgisch, verfrissend plaatje wat echt wel thuis hoort op Radio Cyprus. Vandaar dat we hem ook draaien, Richard. The Sparks and the number one song in heaven. Bij het Popfront op zondagmiddag. Goedemiddag.

0: Heroes in Heaven. We duiken in ons archief van hemelse muziek. Van artiesten die ons ontvallen zijn. Kortom, Heroes in Heaven.
1: John Mayall was een Britse gitarist, toetsenist en componist. En een van de mensen die de bluesmuziek in de jaren 60 immens populair maakte. In de invloedrijke door hem opgerichte band John Mayall's Bluesbreakers hebben muzikanten gespeeld als Eric Clapton, Jack Bruce, Peter Green, John McFly, Mick Fleetwood, Mick Taylor en Walter Trout. Hij wordt de godvader van de Britse blues genoemd. Mayall zou in zijn jonge jaren bekend staan als een wat autoritaire bandleider. Hij formeerde zijn eerste band onder de naam John Mayall's Bluesbreakers in 1963. John Mayall was tot 2021 met live optredens actief in de muziek. Tijdens de COVID-19 lockdown kondigde hij aan te stoppen met toeren vanwege de lockdown, maar ook gezien zijn hoge leeftijd van 88 jaar. John Mayall nam in die periode nog wel een nieuw album op, The Sun Is Shining Down. John Mayall overleed op 22 juli 2024 op 90-jarige leeftijd.
0: Hemelse muziek. Dit zijn de Heroes in Heaven.

heerlijk als je er nu weer eens wat vanaf vinyl hebt, vanaf het zilveren schijfje kunt draaien. Vanaf de cd, dat doen we uiteraard volop hier bij Radio Seabreeze. We combineren de oude analoge technieken met het digitale van nu. En dat is het nostalgisch verfrissende geluid van Radio Seabreeze op de AM 1098 en de 1395 kHz. 5, 6, 7, 8, ja. Onderweg. Speciale aanbieding van vorige week. Julian W. Turner, so Julian War Turner. Good to be here. Tot die tijd terug naar 1980. All over the world.

Hij is volop bezig om zijn album samen te stellen. Kan je al een tipje van de sluier oplichten? Het zijn meer van dit soort pareltjes. Die hij aan het opnemen is voor zijn debuutalbum Julian Ward Turner. Britse singer-songwriter die teksten schrijft over gebeurtenissen die hij zelf heeft meegemaakt. Dus tekst en muziek komt recht uit zijn hart. Daar helemaal terecht vorige week gebombardeerd tot de speciale aanbieding. En we draaien hem, we blijven hem gewoon draaien, die muziek van hem. Want ik vind het lekker. Ik word er een beetje vrolijk van. Dus net even buiten gekeken in de meteoputten, zullen we maar zeggen. Het is op dit moment hier bewolkt. Af en toe komt er een waterig zonnetje langs. Maar het is toch nog op 1 meter hoogte 23 graden. Als in Friesland, omgeving van Bantergaan, was het uurtje geleden nog 17,5 graad. Dus wat dat betreft is het hier enigszins beter toeven. Ik kreeg wel gelijk rond de oren van halverwege komende week, dan spreken we verder. Als het hier een aangename 5, 26 graden is, hebben jullie 30, 35, ja. Lang leven de airco, zullen we maar zeggen. Tijd voor wat verstaanbare muziek. Uit Volendam, de 3 E's. En vallen en weer opstaan.

En maar roddelen over elkaar. En maar roddelen. Hè? Mai Tai. Bet that's what you say to all the girls. Ja. Ik zou het niet weten waar het over gaat, maar ik wil het trouwens niet weten ook, jongens. Ik wil het helemaal niet weten. Het is 14 voor 4 in afwachting zijnde van Marcel Joustra. Met zijn blote voet in het kille, zilte zand. Shifting Sands straks tussen 4 en 5.

Between the Eyes. Dat was muziek uit 1986 alweer. Wat vliegt de tijd als je het naar je zin hebt. Het is inmiddels alweer 4:05 geworden. Zo direct. Hij is met de weerkaarten voor komende week bezig. Marcel Joustra en Shifting Sands. Hij gaat emigreren naar de Noordpool, zegt hij net. Ja. Hij liever als ik. Veel te koud. Tegen mij maar die 30 plus. Kan er goed tegen wat dat betreft. Laatste vocale, die komt op naam van Keith Urban. Oude hits. In een nieuw jasje. Dit is Steal Away op Seabreeze. Goedemiddag.

zal het een keer uitleggen. Het weer verschilt van weerstation naar weerstation. En dan heb ik natuurlijk geen origineel weerstation, maar gewoon simpelweg een thermometer in de tuin hebben hangen in de schaduw. Dus die kan wel wat afwijken ten opzichte van de professionele weerstations. Daar mag ik je dan wel gelijk in geven, nou, voor deze keer. Het is even voor vier. Hij staat al vanuit de springkussen in zijn springstoel. Staat hij al klaar? Of zit hij al klaar? En zometeen hoor je hem vanuit Bantega, Zuidwest-Friesland. Marcel Joustra, Shifting Sands. Gevolgd door Anne Zaalstra tussen 5 en 6 met windkracht 5. Er waait een stevige bries doorheen de wateren. Dat is straks om 5 uur. 6 uur Sunday Grooves, Gert de Rooij. En ik spreek je straks om 7 uur weer voor de Classics of Rock. Mocht het niet mogelijk zijn, dan ben ik er uiteraard weer volgende week, zaterdag en zondagmiddag tussen 2 en 4. En zaterdagavond ter vervanging van Leo van Dijk tussen 6 en 7. Hoe dan ook, geniet van Marcel, van Anne en van Ger. En tot later of tot volgende week.

0: nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. Het aantal gewonden van de aanslag van gisteren op de Pride in Berlijn is naar boven bijgesteld. Eerder werd gesproken van 1 dode en 16 gewonden. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Alexander Dobrindt, meldt nu dat het om 29 personen gaat. Sommigen hebben ernstig letsel opgelopen. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken liet eerder weten dat er geen Nederlandse slachtoffers zijn. 1 persoon reed gisteravond in de Duitse hoofdstad in op een mensenmenigte. De 21-jarige verdachte zou nog altijd voortvluchtig zijn. Over een uur, om 5 uur, wordt op het festival Milkshake in Amsterdam een minuut stilte in acht genomen vanwege de aanslag tijdens de Pride in Berlijn. De organisatie zegt dat liefde, zichtbaarheid en solidariteit altijd sterker zijn dan angst. De oprichter van dit jaarlijkse festival, Marieke Samallo, laat weten dat dit eens te meer aantoont dat acceptatie van de queergemeenschap nog lang niet daar is waar die zou moeten zijn. De organisatie heeft, mocht het nodig zijn, direct contact met autoriteiten en hulpdiensten. Iran beweert dat het geen vergeldingsaanvallen meer uitvoert op landen in het Midden-Oosten waar troepen uit de Verenigde Staten gelegerd zijn. De reden is dat de Verenigde Staten hun bombardementen op Iran gestaakt hebben. Vergeldingsacties zijn daarom niet meer nodig. De afgelopen weken hebben de aanvallen over en weer het diplomatieke proces tussen de VS en Iran weer behoorlijk ontregeld. Eerder werd afgesproken over vrede te praten, maar de twee kregen toch weer ruzie over de scheepvaart in de Straat van Hormuz. En in de Straat van Hormuz is een olietanker ontploft. Persbureau Tasnim meldt dat het schip in aanvaring was gekomen met een zeemijn. Het schip zou afgeweken zijn van de vaarroute die Iran had aangewezen en kwam zodoende in aanvaring met een mijn. Vanuit Teheran is nog niet officieel gereageerd op het incident. Verder is er nog veel onduidelijk. Het weer overwegend bewolkt en van west naar oost trekken buien over het land. Bij een matige westenwind is het zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Er is maar één Radio Seabreeze. Een club radioliefhebbers die hun roots hebben liggen bij de radio. Lokaal, regionaal of bij de nog steeds geliefde zeezenders uit het verleden. Radio Seabreeze, uniek in het geluid van vrije radio op de middengolf en wifi stereo. Ondersteun ons met een aankoop in onze webshop op radioseabreeze.nl.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM. Zijn voorliefde voor muziek schrijft hij in het zand. Marcel Joustra met Shifting Sands. Elke zondagmiddag van 4 tot 5.

Ja, en als je denkt, ik ben nog jong, ik voel me nog jong, weet dan dat deze plaat alweer bijna 50 jaar geleden is. Nog een jaartje Fleetwood Mac met Go Your Own Way. Je bent weer aanbeland bij Shifting Sands op met Marcia Oostra op deze 26e juli. Nou, in de Bantega is het een beetje regenachtig. Er zijn buitjes gevallen vandaag. Is wel even goed voor het gras. Want als ik in het weer kijk, dan krijgen we van de week nog best wel veel en warm weer. Hey Anton Nachtzaam, bedankt voor jouw lekkere voorgaande twee uurtjes. Laat eventjes een uurtje stuiven. Dan doet André Zijlstra, die kennen we niet. Die doet er nog een schepje bovenop met een windkrachtje 5 straks om 5 uur. Maar tot die tijd heb ik gewoon heel veel lekkere muziek voor je staan. Wat zeg je bijvoorbeeld van deze Alphaville? Forever Young. En dat denken wij oudjes wel, maar ik zei net al. 50 jaar terug, hè? Die plaat van Fleetwood Mac. Time flies, dus vergeet niet om vandaag heel erg veel plezier te maken.

0: met zo'n plaat voel je onsterfelijk, maar dat zijn we zeker niet. Alpha Phil met Forever Young. Veel muziek uit de jaren 80 vandaag, 60 en 70. En de volgende plaat is daarop weer geen uitzondering, want die komt uit 1983. The Bell Stars met Sign of the Times.
1: As I lie here, thinking of you, I realize that nothing is new.

0: Little Stars met The Sign of the Time. En daarmee is het tijdmoment weer op 4:15.
1: En dan nu tijd voor de platenkoffer van Renate. Wat zou daar vanmiddag weer in zitten?
0: Het bekende David Bowie. En ik zag een lekker plaat staan hoor. Rebel. Maar die bewaar ik even tot volgende week. Want ik heb vandaag al best wel veel stoere platen van David Bowie. En andere heftige muziek in mijn programma. Sound and Vision uit de platenkoffer van Renate.

Lekker uit het platenkoffertje van Renate David Bowie met Sound and Vision. Toen kwam een paar jaartjes later en toen was het eigenlijk een beetje een strijd tussen de televisieclipjes jaren 80 en de radio-uitzendingen. Ja, en toen vonden de Bugles er eigenlijk van dat het wel einde oefening was voor al die radiostations. Nou, dat is nog steeds niet zo. Video killed the radio stars.

0: Radio Seabreeze, The Bugles met Video Kill the Radio Stars.
1: De echte radio is terug. Hier hoor je het geluid van vroeger. De beste oldies, classics. Alleen hier hoor je de superjuweeltjes van de hits van toen. Je luistert naar Shifting Sands. Met Marcel Joustra.
0: En de volgende plaat speciaal eventjes voor Robin daar in Leeuwarden. Die man die al de jaren 80 had onze muziek draaide. Misschien komt hij terug. Rockin' Robin. We hopen het. Voor hem raakt deze lekkere plaat van Phil Collins. Hier is Two Hearts.

grote zanger Phil Collins. We kennen hem ook uiteraard van de band Genesis. En met wie heeft hij samengewerkt? ABBA, weet ik wat. Er zitten heel veel mensen en heel veel bands waar hij mee heel veel mooie muziek heeft gemaakt. Hey, deze, ken je die nog? Ja, gewoon een vrolijk, lekker niemendolletje. Gewoon omdat het best wel eens eentje leuk is. 1983, Chris Manhattan.

0: jij ze nog? Die leuke oude hits van toen? Kom er voorbij. Hey, luister naar Shifting Sands op Radio Seabreeze.
1: Ja, wat zeg je van deze Duitse dame, Sandra? We kennen haar allemaal nog wel. Met het mooie Maria Magdalena.

aan wat stevige standers, lieve Sandra met Maria Magdalena. Dan heb ik nu een juweeltje voor je klaarstaan waar ik gewoon vanaf het begin af aan niets doorheen ga zeggen. Gewoon helemaal niets. 5:07, luister en geniet even van de Cranberries met het prachtige Zombie.

0: Nashville met Marcel.
1: Nou, dat was even bijkomen nu. Dat moet dat maar eventjes. De Cranberries was een lekkere muziek hoor. Mr. Big, die laat je gewoon even lekker rustig op de bank neerploffen. Hier is Romeo. I am

That Thing Inside Me, Romeo, she said. Mr. Big, wat een geweldig nummer. Hey, we gaan even terug naar 1974. Zong Anne Abba die won het Songfestival. En inderdaad, in 1975 stonden we daar met z'n allen in Zweden. En wie stond daar? Tietjin. En die won het met dit prachtige nummer. Alhoewel dan in het Engels. Hier is Dingedang.

0: oosten van het land met TJ en schuiven door naar het noorden van het land, naar Burgum. Daar zit Sita Pruis en ik ben voor Sita.
1: Dit is uw favoriete DJ Marcel Joustra.
0: Ja, dat zegt ze elke keer weer. Nou, dat is toch heel lief van me, hè? Zo goed wil ik helemaal niet. Maar ze vindt me gewoon heel aardig, dat zal het zijn. En speciaal voor Sita, een lekkere plaat van de Police. Hier is het mooie, prachtig mooi moet ik zeggen, Roxanne!

0: ja, mooie tijd. Ik weet nog wel dat er in Leeuwarden een kroeg was. Oh, daar durfde ik dan niet te komen, want daar rookten ze een beetje hasjes. Ja, daar hoorde je dan helemaal niet bij. Tenminste, ik als jochie als zodanig niet. De Police met Roxanne. Zou die ziet er pruis het ooit gedaan hebben? Ik weet het niet.
1: Hey, Jim.

Running Around My Brain. Nou, dat heeft ze niet gedaan, hoor, Sita Pruis. Nee. We gaan even lekker stevig met Ram Jam, de Black Betty. Ga lekker meeslaan, meedrummen en geval je hoofd op en neer. Ja, lange haren hebben we allemaal niet meer, maar dat even toe. Headbangen.

Nostalgisch was dit ook nog, hè? BZN met Mon Amour. Ja, de smile zit in mijn hoofd. Ik ga straks nog even een hele leuke plaat draaien. Doe ik na Anita Meijer met Why Tell Me Why.

geweldige zangeres hoor. Anita Meijer met Why Tell Me Why. Seabreeze, I am Shifting Sands. Dadelijk Marcel Joustra. En niet meer hier. Nee, dan zit Anders Joustra op deze stoel. Maar zover is het nog niet. Want er één plaatje te gaan. En die draai ik even speciaal voor Lars en Lennart. Die zijn onderweg naar hier. We gaan straks even lekker eten, hè? Ja, uit eten ook nog eens een keer. In het sluisje. Hier vlakbij in Pantera. Schoterzeil. Hé, hey, voor de mensen die mij graag opnieuw willen horen. Dat kan, uitzending gemist. En anders is het volgende vrijdagmorgen weer raak. Maar heel veel plezier vooral straks met onze andere jocks. Ik zeg dag.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken Dobrindt zegt dat de autoriteiten ervan uitgaan dat de aanslag op de Pride in Berlijn islamitisch terrorisme was. Er viel 1 dode te betreuren en 29 mensen raakten gewond. De man die met een busje inreed op een feestende mensenmenigte en daarna mensen met een mes aanviel, is nog altijd voortvluchtig. De politie zegt dat het om de 21-jarige Abdul B. gaat. Hij was eerder veroordeeld en kwam in mei op vrije voeten. En de koninklijke marechaussee laat weten extra aandacht te hebben voor de verdachten van de aanslag. In dit geval gaat het niet alleen om eenheden die verantwoordelijk zijn voor grenscontroles, maar alle operationele eenheden. De verdachte, de 21-jarige Abdul B., staat ook Europees gesignaleerd. Volgens Duitse media is B. een Duitse burger en een bekende van politie en justitie. Hij zou geradicaliseerd zijn en zich vorig jaar in Syrië hebben willen aansluiten bij Islamitische Staat. In het Brabantse Bokhoven en Engelen zijn verschillende huizen van mensen beklad die voor de komst van een asielzoekerscentrum in de buurt zijn. Op de woningen staan verschillende scheldwoorden. Onduidelijk is om hoeveel huizen en spullen het gaat. De politie is nog aan het inventariseren en onderzoekt de zaak. Afgelopen nacht is in het Overijsselse Geesteren mogelijk de auto van statushouders in brand gestoken. Het gezin kreeg eerder dit jaar ook al met vernielingen en dreigementen te maken. Midden in het drukke zomerseizoen wordt de Londense luchthaven Gatwick geplaagd door een storing in de watervoorziening. De toiletten werken niet en de restaurants zijn gesloten. Het gaat om beide terminals op de luchthaven ten zuiden van Londen, waar onder andere EasyJet, Wizz Air en British Airways op vliegen. Volgens Gatwick gaat het om een waterprobleem in de omgeving van Horley. Samen met het waterbedrijf wordt aan een oplossing gewerkt. Het weer, vanavond buien, in de nacht valt er hier en daar nog een bui. De temperatuur ligt tussen de 13 en 17 graden. Morgen een grijze start met een paar buien, maar later klaart het op. Bij een matige west- tot noordwestenwind wordt het 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
3: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
4: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
5: Start de motor! De boerderij wacht.
6: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
7: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Sea Breeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
8: Iedere zondag in de late namiddag waait er tussen 5 en 6 uur een nogal stevige wind doorheen de wateren. U luistert naar Windkracht 5 met

lopen dingen gewoon ja, echt anders dan dat ze verwacht waren. En wie had er nou verwacht dat in 2026 de Stones nog met een nieuw album zouden komen, vrienden? Je hoorde Jealous Lover van het album Foreign Tongues, maar het is 5 uur geweest. Natuurlijk zondagmiddag en tijd voor Windkracht 5. Goedemiddag. Ja, ik weet niet hoe het bij jullie is, maar het is volgens mij hier nu droog in Leeuwarden, Studio 7. En volgens mij zaten er een aantal insiders al een beetje te wachten op dit uurtje. Wees welkom, op laatste uurtje op de zondagmiddag, vrienden. En dat weer terug op onze vertrouwde 1395 kHz middengolf ook weer, ja. Ja, het is vakantietijd, ze noemen het ook wel eens komkommer- en kweldertijd. Ja, ik weet het niet hoe jij het noemt, maar goed, het is allemaal, het ligt allemaal een beetje op zijn gat. Artiesten op bezoek in de regio, dat is ook iets wat ik niet doe in deze periode. We hebben vakantie, een aantal jocks zijn al op vakantie en misschien moet jij ook nog op vakantie. Blijf luisteren, het is gewoon een mengelmoes van lekkere muziek, oldies en we gaan gewoon lekker nostalgisch verfrissen. We gaan terug naar 1987 hier in de show. Tot 6 uur, blijf lekker bij ons. Robert Gray.

Hij kon al een beetje een strong persuader zijn, deze Robert Cray. 1987, vrienden. Waar blijft de tijd? En als je luistert naar Radio Seabreeze, dan denk je aan... Ja, we worden allemaal echt ouder. Vandaag ook een foto gepost op Facebook van allerlei oude pick-upjes die vroeger nog in de menig slaapkamer hebben gestaan. Ik weet niet of je het gezien hebt. Ze waren er in diverse kleuren natuurlijk. Rood met wit, rood met blauw, blauw met wit, blauw met geel. Je kan het zo gek niet opnoemen en bedenken. We gaan naar 1977. Natuurlijk met de heer Steve Miller. Ja, die behoeft natuurlijk ook geen introductie. We gaan naar Swingtown.

weet je het nog? 1976, het is onvoorstelbaar. Het eerste album van Boston kwam uit. En natuurlijk de singletrack was More Than A Feeling. En je hoorde Peace of Mind van hetzelfde album, vrienden. 20 over 6 geweest, als je nu pas bent ingeschakeld. Ja, dan heb je alweer heel veel gemist.

Ja, geweldig arrangement met deze plaat. Als je dat hoort van deze Moments and Whatnots, vrienden, dan kom je weer even in de sfeer de 1975 hier in de show. Ja, het is wel heel erg grappig om te lezen dat soms dan wordt er weer eens een plaatje aangevraagd. En dan zie je ook weer een agenda in neushoorn hier in de stad verschijnen. Ja, we hebben dan wel geen popagenda vanmiddag, geen artiest op bezoek in de regio. Maar alvast in september bijvoorbeeld een jazzcafé en ook in oktober weer een Jazz Presents. Dus je moet erbij zijn. Ik zie ook in februari, maar dat is alweer in 2027, zie ik ook alweer het een en ander geprogrammeerd staan. Maar we zijn nog geen augustus, vrienden. Het is 2026. En je zult zeggen, waarvan nu die aandacht al? Ja, ik kreeg dat natuurlijk door mijn grote impresario. En netwerkvriend en radiocollega Gert Nittes uit Burgum. Oftewel, die is heel erg bekend als Monsieur Fijn Rouge. Want die zit dan in de serre bij hem thuis. Volgens mij is hij nu nog op vakantie. En zit hij ergens te genieten in Noord-Holland. En niet aan de wijn, Gert, maar natuurlijk aan een heerlijk watertje. We gaan een plaatje voor je draaien. Speciaal gaan we lekker terug naar the end and the beginning of the 70s. En we gaan naar Deep Purple. En deze is helemaal voor jou. Hier zijn ze met Black Knight.

1970. Ja, ja, ja. Black Knight en Deep Purple. En dat allemaal in jouw Radio Seabreeze. Speciaal gedraaid voor Gert Nitters. Het grappige is trouwens dat deze plaat helemaal nooit op een album is verschenen. Maar ik meen mij nog te herinneren dat ik een LP had van Deep Purple 20 Karat Gold. Of 24 Karat Gold. Of Deep Purple. En dat was meer de verzamel-LP. Daar stond hij wel op, vrienden. Volgende week gaan de temperaturen weer een beetje richting de 30 graden. Ik zou zeggen, pak alvast je zonnebrand er maar bij. En doe alvast maar wat kleren uit. We gaan naar de Summer in the City.

Ja, voel je de warmte al aankomen? Ja, ik voel de warmte aankomen. Joe Cocker, hij bracht het nummer uit in 1994. Natuurlijk origineel van The Lovin' Spoonful. We zijn momenteel 5:30 geweest hier in de show. En we gaan gewoon een beetje lekker door met die heerlijke muziek. Die je eigenlijk nergens meer hoort. Ik krijg dat compliment wel eens vaker dat die muziek een beetje uniek is. Het geluid van Sirius AM 1098 en ook 1395 kHz verdient op deze zondagmiddag. 26 juli. We gaan naar Joshua Caddison en Jess.

ze zijn er nog steeds, de heren van Duran Duran. Notorious hoor je hier in Windkracht 5. En dat brengt ons bij ongeveer 20 voor 6. En als je zit te luisteren, blijf lekker hangen. We zijn er nog tot 6 uur, vrienden. Deze meneer stond op Pinkpop in Landgraaf. Ik heb het natuurlijk over Teddy Swims. Hij zingt over...

Heb jij ze wel eens, die bad dreams? Ja, volgens mij Teddy Swims heeft er geregeld last van, want hij zong er ook over, vrienden. Stond op Pinkpop, zei het al even. Meneer zit helemaal onder de tattoos, geloof ik. Het is eigenlijk niet te geloven, die meneer zit echt helemaal onder de tatoeages. Maar ja, ja, het is tegenwoordig een beetje mode. Het schijnt gewoon mode te zijn. Back in the days, dat was een band die heette...

lekkere muziek. Deze band kennen we natuurlijk van het Sultans of Swing. De eerste album natuurlijk. En dit was South Bound Again, vrienden. Dat al hoor ik nu weer. Alweer die studiobel. 6:10. Ja, dat moet toch niet gekker worden. Volgens mij staat onze grote vriend Gerrit de Rooij een beetje aan de studiobel. Maar die zit gewoon nog in de kantine volgens mij. Want die is nog druk bezig met de voorbereidingen. En die zou normaal gesproken om koffie moeten zitten of zo. Ja, het is even niet anders, vrienden. Het is gewoon wat het is. Maar ik ben er nog tot 6:00 hier met Windkracht 5. Dus blijf lekker zitten. 1982. Geweldige band. Het was een tweeluikje natuurlijk. Hier is I Won't Let You Down, PhD.

het belangrijkste lid van dit duo was natuurlijk Jim Diamond. Die later solo verder ging, vrienden. En je hoorde natuurlijk I Won't Let You Down. En dat doe ik ook niet. Ik laat jullie ook niet alleen. En ik laat je ook niet verzuipen natuurlijk. Ik ben er elke week en elke maandag en elke donderdagmorgenochtend natuurlijk weer met het programma eruit op Radio Sea Breeze. Die ging met een ander naar Düsseldorf. Kennen ze die nog, die band? Die schausplatte van die Spider-Murphy-gang.

0: Er moest weer op die straatse terug, maar dat gaat niet goed, want die Spider Murphy gang. Hier is mijn grote vriend Woody en die zegt dat het afgelopen is. Ja.
1: That's all.
0: Ja, het zitten weer op vrienden voor deze uitzending. Het is weer voorbij natuurlijk, maar dit wat reuren straks na het nieuws van 6 uur. Dan zit Gerd er op je klaar met zijn fantastische Sunday Grooves. Daarna nog Anton Nachtzaam met The Heroes in Heaven of Classics of Rock. Ik weet het allemaal niet. Kijk het vanavond nog eens even terug op www.radioseabreeze.nl, vrienden. En morgenochtend dan is het natuurlijk weer maandag en hebben we een nieuwe werkweek. En dan ben ik er ook weer met een nieuwe eruit. Bedankt voor het luisteren. Nog lekker eten. Smakelijk eten voor straks. En ik bedank je voor het luisteren. En hier zijn Slide. Dag.

0: geluisterd naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. In het Como-meer in Noord-Italië is het lichaam gevonden van een vermiste Nederlander. Die 45-jarige man verdween nadat hij zijn 16-jarige oudste zoon uit het water probeerde te redden. De jongen werd alsnog gered door een man op een subboard. Duikers vonden het lichaam van de man op 25 meter diepte na een zoektocht van ruim een dag. Hij had de boot samen met zijn 3 kinderen gehuurd en die zijn inmiddels allemaal veilig. In Berlijn zijn duizenden mensen de straat op gegaan om de slachtoffers van de aanslag en de queergemeenschap te steunen. Bij de Brandenburger Tor werd een minuut stilte gehouden. Gisteravond kwam 1 persoon om het leven toen een voertuig op een menigte inreed. 29 anderen raakten gewond. Vanavond worden er in de Duitse hoofdstad ook nog een herdenkingsdienst en een rouwmars gehouden. De dader is nog voortvluchtig. De 21-jarige Abdul B. was eerder veroordeeld en is aanhanger van IS. De natuurbrand in de Franse regio Gironde heeft al zo'n 240 woningen verwoest. Rond Bordeaux is 42.000 hectare afgebrand en zijn ongeveer 220.000 mensen geëvacueerd. Brandweerlieden proberen het vuur onder controle te krijgen, terwijl wegen en treinverbindingen zijn afgesloten. Zo is er 60 kilometer van de A63 van Bordeaux naar de Spaanse grens dicht. De politie meldt ook een arrestatie van een verdachte die zou hebben ingebroken in een verlaten woning om daar 44 flessen wijn te stelen. En in het Brabantse Engelen en Bokhoven zijn minimaal 10 huizen en voertuigen beklad, onder meer van inwoners die de komst van een opvang voor 50 alleenstaande minderjarige vluchtelingen steunen. Op gevels staan leuzen als AMV nee en andere kwetsende teksten. In appgroepen worden namen en telefoonnummers van voorstanders gedeeld. Meerdere bewoners hebben aangifte gedaan. Burgemeester Mikkers noemt de bekladdingen verwerpelijk en wil dat de daders stevig worden aangepakt. Het weer, her en der nog kans op regen bij vannacht 13 tot 17 graden en een matige westen tot noordwestenwind. Morgen begint bewolkt met 's middags zonnige periode en ook kans op een buitje bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Geen zin om te slepen met borrelspullen, maar wel trek in echt verse smaak? Bij 123 Deli bestel je marktverse, dagvers gebrande noten, notenmixen en mediterrane delicatessen zoals olijven en tapenades. Gewoon online. Zin in een borrelplank die meteen in de smaak valt? Proeven, combineren en genieten. Van ons familiebedrijf sinds 1970. Ga nu naar 123deli.nl.
3: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
4: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
5: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Het is alweer zondagavond. 6 uur geweest. Dat betekent tijd voor een nieuwe Sunday Grooves. Die we begonnen met onder andere U2. En in een van hun beste platen ever. Ja, jawel. Unforgettable Fire. Het album kwam uit in 1984. En je hoorde de titeltrack Unforgettable Fire. Ook nog Jesse Green. Even disco dansen. 50 jaar geleden een hit. Nice and Slow. En dankjewel Anne Zijlstra voor het voorgaande uurtje hier op Radio Seabreeze. En tot aan 7:00 zetten wij het muzikale feest weer voort.
1: Iedere zondagavond Sunday Grooves. Met Ger de Rooij.
0: Eet smakelijk.
1: Seabreeze.

mensen, gezelligheid kent geen tijd. Nu en dan moet je hem eens een keer draaien op de radio, hè. André Hazes. Er zijn heel veel mensen die hier blij van worden. En ik moet zeggen, vroeger vond ik het ook helemaal niks. Tegenwoordig, ja, hij heeft toch wel wat leuke platen gemaakt. Ik meen het, draaide hier bij Radio Seabreeze. Jawel. En ook nog California Soul. Een heerlijke van Marlene Shaw. Op zondagavond onderweg naar de Beatles en de Stones. En ook nog een dubbele dosis. Vanavond twee platen van The Cats. Zo tegen zevenen. Dus blijf lekker hangen als je van palingpop houdt. Ja. Oh, lekker palingje, dat gaat er wel in natuurlijk. Hier is Queen van de draai.

Silverstar. De Nederlander die al jaren geleden naar België verhuisde. En daar grote faam maakte. En ook in Nederland heeft hij wat hits gescoord. Dit was destijds in het jaar 1999 zijn doorbraak. Het album heette Novastar. Ja. Hij had goed naar de Beatles geluisterd. En over de Beatles gesproken. Aanbeland bij de Beatles scheurkalender voor deze week. En wat lezen wij daarop? Op 4 juni 1962 tekenen de Beatles een contract met George Martin van Parlophone. George Martin bleek de enige producer binnen de EMI-organisatie te zijn die de Beatles nog niet had afgewezen. 2 dagen later betraden de Beatles de beroemde studio's aan Abbey Road. En George Martin, later werd hij een van de belangrijke succesfactoren van de Beatles, was nog steeds niet erg enthousiast. Ik moest geschikt materiaal voor de Beatles gaan zoeken, zei hij. En ik was er zeker van dat ze het talent misten om eigen nummers te schrijven. Die ook nog een beetje zouden gaan verkopen. Aldus George Martin. The Beatles.

0: de prik in de show. De Beatles en de Stones.
1: 1, 2, 1, 2, 3, and...

Iedere zondagavond de Beatles en de Stones hier in Sunday Groove. We draaiden de Rolling Stones met een nieuwe track van een nieuwe album dat op 10 juli uitkomt, Foreign Tongues. En van dat album komt In The Stars. Ik zag op YouTube een leuke video gemaakt door AI natuurlijk. Een jonge Mick Jagger, een jonge Keith Richards, een jonge Rodney Wood. En een hoop andere gasten als drummer en gitaristen. En een hele hoop mensen bij elkaar. Allemaal gemaakt door AI ook. Dat leuk. Dik in de 80. Rodney Wood is 78. Mick Jagger 82. Keith Richards ook 82. En dan nog gewoon een nieuw album uitbrengen. Maar ja, ze hadden nog wat nummers liggen van een album Hackney Diamond van 3 jaar terug. En die komen dan op dat nieuwe album erbij. Ook Paul McCartney heeft meegewerkt op het nieuwe album van de Rolling Stones. En de Beatles draaiden we dit keer met There's a Place. En daarvoor gingen we helemaal terug naar hun eerste LP uit 1963. Please, please me. There's a Place. Ja. Lang geleden. Straks nog een dubbele dosis van de Cats. Lekkere palingpop hier op Radio Seabreeze. Dus blijf lekker hangen als je daarvan houdt. Vast en zeker zijn er mensen die dat hartstikke mooi vinden. De Cats, ja. Ik ben zelf ook groot fan. Zeker weten. Maar eerst even een disco plaatje van de Cats.

0: Ja, de muziek is al mooi,
1: maar het klinkt nog veel beter in Sunday Grooves
0: met Ger de Rooy.
2: Vergeten hits en de lekkerste goldies. Natuurlijk op Seabreeze AM.

Eric Burden and the Animals. And Don't Let Me Be Misunderstood. Een van de vele uitvoeringen van deze plaat. Je kent natuurlijk ook van Santa Esmeralda. Weet ik het allemaal niet hoor. Volgens mij ook nog door Nina Simone gedaan. Hoor. Radio Seabreeze op zondagavond. Sunday Grooves nog tot 7 uur. Met nu Nederlandstalig. De

Zondagavond is weer goed. Steely Dan op de radio. Dat is, oh, het is mooi. Uit het album Can't Buy a Thrill. Hun debuut in 1972. Ja, ik was nog te klein om dat mee te maken. Maar ik heb dat later helemaal ontdekt, jongen. Van het album Kings. Ja, dat is een van de tracks op dat... ja, fantastisch album. Ook trouwens, ik heb hier een box liggen met al die albums van Steely Dan erin. Ik kan nou wel even doorgaan, maar ja... Dus, ik zal ze niet allemaal op de radio draaien, oké? Okay? Dan wordt het misschien een beetje vervelend, maar... Zo nu en dan, eentje, dat mag wel, hè? Ja, ja, zeker weten. Sunday Groove, zondagavond. Met weer zo'n vergeten liedje uit 1985. Since Yesterday, Strawberry Switchblade.

0: Strawberries of the 80s. Since yesterday, Strawberry Switchblade. Ja, twee van die hele rare dames, maar wat een leuk plaatje. En dat hebben we destijds heel veel gedraaid op de radio. En bij deze nog een keer in Sunday Grooves. Tijd voor de dubbele dosis. Ik had hem al aangekondigd. Twee platen van The Cats vanavond.
1: Ger de Rooij op Seabreeze AM. Daar luistert toch geen hond naar. Sunday Grooves, de dubbele dosis.

0: De palingpop, de Cats, nog steeds waanzinnig populair in Volendam en omstreken. Ja, heel Nederland toch wel, hè? Ja, ja. Even de betere bandjes die Nederland ooit gehad heeft, zeker weten. Je hoorde Why, dat was een nummer 1 hit uit 1969. En Come Sunday was van een aantal jaren later, 1974, een top 10 hit. Ja, de Cats in de dubbele dosis vanavond. Nou, we hebben nog net tijd voor één plaatje. Laten we maar snel instarten. Dan kunnen we nog een stukje draaien tot 1:30. Dit is Elvis Presley.
1: Well,

0: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. In Rotterdam-Zuid hebben honderden mensen een stille tocht gehouden voor de 18-jarige Jafar L. De Rotterdammer werd eerder deze week doodgeschoten tijdens de vierdaagse feesten in Nijmegen en overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De deelnemers liepen in witte kleding en hielden aan het eind van de tocht een minuut stilte. De politie onderzoekt de zaak, er is nog niemand aangehouden. Met een inzamelingsactie.

0: actie van de familie voor de uitvaart is al bijna €20.000 opgehaald. In het Como-meer in Noord-Italië is het lichaam gevonden van een vermiste Nederlander. Die 45-jarige man verdween nadat hij zijn 16-jarige oudste zoon uit het water probeerde te redden. De jongen werd alsnog gered door een man op een subboard. Duikers vonden het lichaam van de man op 25 meter diepte na een zoektocht van ruim een dag. Hij had de boot samen met zijn 3 kinderen gehuurd en die zijn inmiddels allemaal veilig. In Berlijn zijn duizenden mensen de straat op gegaan om de slachtoffers van de aanslag en de queergemeenschap te steunen. Bij de Brandenburger Tor werd een minuut stilte gehouden. Gisteravond kwam 1 persoon om het leven toen een voertuig op een menigte inreed. 29 anderen raakten gewond. Vanavond worden er in de Duitse hoofdstad ook nog een herdenkingsdienst en een rouwmars gehouden. De dader is nog voortvluchtig. De 21-jarige Abdul B. was eerder veroordeeld en is aanhanger van IS. En illusionist Hans Klok heeft de prestigieuze Fred Kaps Award gekregen. De internationale onderscheiding werd uitgereikt in Utrecht en geldt als een van de hoogste eerbewijzen in de goochelwereld. De award heeft de naam van de Nederlandse illusionist Fred Kaps, die als enige goochelaar 3 keer wereldkampioen werd. Volgens de jury krijgt de 57-jarige Klok de prijs voor zijn bijdrage aan de internationale goochelkunst. In een verklaring noemt Klok het een enorme eer en een prachtige erkenning. Het weer, her en der nog kans op regen bij vannacht 13 tot 17 graden en een matige westen tot noordwestenwind. Morgen begint bewolkt met 's middags zonnige periode en ook kans op een buitje bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
3: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus zink. Waarvan selenium en zink bijdragen aan een normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
5: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
6: Seabreeze. Just look at our webshop for t-shirts, mugs, car stickers and much more. Just go to our website and click on webshop.
7: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

Zo'n week vliegt toch weer voorbij. Het is inmiddels weer zondagavond. Even over 7 op Radio Sea Breeze. ILO, I'm Alive. Dankjewel Gert Roy voor jouw bijdrage tussen 6 en 7. De Sunday Grooves. En tot 9 uur. De Classics of Rock hier op Radio Sea Breeze. Met Dusty Rivers. En Take My Time. Ik zeg goedenavond.

nummer is te vinden op het meest recente album, het nieuwste album dan wel te verstaan, van Aerosmith. Het deed niet zo heel erg veel, want dit kwam vorig jaar op single uit en het flopte deerlijk. Dat was My Only Angel, Aerosmith en Dusty Rivers en Take My Time, die zat daar weer voor. Welkom bij de lekkerste rockklassiekers in de Classics of Rock met Alice in Chains.

heeft wel wat weg van het nummer van Roxy Music en Brian Ferry, Let's Stick Together. Maar dit was Let's Work Together van Can't Heat. Van een tijd geleden alweer. En uit 2009 hadden we nog Alice in Chains en Take Her Out. Zo direct de Rock Request van Geert de Meer. Ditmaal gaan we terug naar 1975 met een band Holland. Echte nederpop rock van de bovenste plank. Je hoort zometeen het resultaat. De Rock Request van Geert de Meer. En tot die tijd de Flock of Seagulls. Dit is The More You Live, The More You

en The Magic Mary uit 1975 deed helemaal niks in de hitparade. De Cheyenne Detail was dat in diezelfde periode nog een Nederlandse band actief was onder dezelfde naam Hollands. Wellicht dat het daardoor een beetje te verwarrend was om hitgevoeligheid te recreëren als het ware. De Rock Request van Geert de Meer, Holland en Magic.

het nieuwste album van de band America hadden we World of Light. En daarvoor Amy Winehouse, de eerste Britse vrouw die op één avond maar liefst 5 Grammy Awards in de wacht sleepte. Ze overleed trouwens 23 juli 2011 aan een alcoholvergiftiging. En ze was toen nog net 27 jaar. En dit is Don Farden en I'm Alive. We gaan terug naar 2011.

Het is zomer in Nederland met een lekkere zomerse rockklassieker uit 1969 van Brainbox uit Nederland. En The Summertime. En daarvoor Don Farden uit 2011 en I'm Alive. De Classics of Rock met strakjes nog een slinger aan de Classics of Rock Top 100 carousel. En in het tweede uur, je weet het, hebben we een Classics of Rock albumtrack. Maar eerst Fleetwood Mac.

Muziek van het meest recente album van Green Day. Dat was I'm Never Gonna R.I.P. Het is trouwens ook nog hun meest recente single voor Brainbox en Fleetwood Mac en Gypsy uit 1982. We hebben dit uur nog twee voor je. Allereerst uit 1985, iets waar menig mens op zit te wachten. Election Day.

0: Seabreeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. De Duitse politie heeft de 21-jarige verdachte van de aanslag op de Pride in Berlijn van gisteravond opgespoord en doodgeschoten bij een volkstuincomplex in Berlijn-Spandau. Bij die aanslag gisteravond kwam een vrouw om het leven en raakten 29 mensen niet ernstig gewond toen een witte bestelbus inreed op de mensenmenigte. De politie onderzoekt nu of er meerdere verdachten betrokken waren bij de aanslag in Berlijn. Die geldt als terroristische daad. De verdachte was een aanhanger van IS. Voor de derde achtereenvolgende dag heeft Roemenië een drone uit de lucht geschoten boven de Zwarte Zee. Volgens president Dan gebeurde dat vanochtend met een F-16 boven Roemeense wateren vlakbij de grens met Oekraïne. De herkomst van de drone wordt nog onderzocht. Roemenië spreekt van onaanvaardbare schendingen van het NAVO-luchtruim en wijst naar Rusland. Het onbemande toestel dat vrijdag werd neergehaald was een door Rusland gebruikte Shahed kamikaze drone. In Rotterdam-Zuid hebben honderden mensen een stille tocht gehouden voor de 18-jarige Jafar El. De Rotterdammer werd eerder deze week doodgeschoten tijdens de vierdaagse feesten in Nijmegen en overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De deelnemers liepen in witte kleding en hielden aan het eind van de tocht een minuut stilte. De politie onderzoekt de zaak, er is nog niemand aangehouden. Met een inzamelingsactie van de familie voor de uitvaart is al ruim €22.000 opgehaald. En zangeres Katy Perry is boos omdat haar nummer Firework is gebruikt in een video van het Witte Huis met beelden van

0: van militaire aanvallen op Iran. Volgens Perry is haar lied bedoeld als boodschap van hoop en niet als steun voor oorlog. Ze zegt dat ze ook geen toestemming heeft gegeven voor het gebruik van haar muziek. Andere artiesten hebben ook kritiek geuit op het ongevraagde gebruik van hun liedjes door de Amerikaanse regering. Het weer, her en der nog kans op regen bij vannacht 13 tot 17 graden en een matige westen tot noordwestenwind. Morgen begint bewolkt met 's middags zonnige periode en ook kans op een buitje bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
3: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
2: Klinkt goed.
3: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
4: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
8: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
9: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
8: Help je mee?
10: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
11: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
12: Er is maar één Radio Seabreeze. Een club radioliefhebbers die hun roots hebben liggen bij de radio. Lokaal, regionaal of bij de nog steeds geliefde zeezenders uit het verleden. Radio Seabreeze, uniek in het geluid van vrije radio op de middengolf en wifi stereo. Ondersteun ons met een aankoop in onze webshop op radioseabreeze.nl.
13: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

Nou hoor ik jullie denken, hadden we die vorige week ook al niet in het programma? Die hadden we vorige week ook in het programma. En toen moesten we hem eigenlijk draaien voor Patrick. Maar Patrick die miste het nummer net. Hij zei, kun je hem nog een keer voor me draaien? Nou, voor deze keer, aan het begin van het tweede uur, hier op deze zondagavond op Sirius AM, The Young Americans. En dat was David Jones, wel David Bowie. Tot 9 uur hier op Seabreeze, de Classics of Rock op zondagavond. Met Asia en Your Wildest Dreams.

Je kent het recept. In het tweede uur is het derde nummer, is een albumtrack. Dat kan een klassiek album zijn, het kan ook een nieuw album zijn, het kan er een beetje tussenin hangen. Dit album kwam afgelopen jaar uit, Whoosh van Deep Purple. En de track die we ditmaal kozen was getiteld Step by Step in de Classic Rock album track. En dit komt alweer uit 1997. Het is een beetje pop rock uit de 90s. The Bee Gees and Alone.

Hij maakte ooit deel uit van Fleetwood Mac, Peter Green. En dit was een van zijn eerste solo hits die we in die extended version draaiden. De lange van Marzaan, Fool No More. De classics of rock, lange van Marzaan. En de Bee Gees, 1997, die zat alweer voor met Alone. En deze dame, die is een bom, een bewust ongehoede moeder. Bliss Etheridge, Like the Way I Do.

1972, The Son of My Father en Chick Rick Tip. Daarvoor dus de bondmoeder, oftewel de bewust ongehuwde moeder, want ze is lesbienne, maar ze wilde dolgraag een kind. En een van haar beste maatjes uit die periode was Neil Young. En Neil Young is dus de vader, de biologische vader dan wel, van haar kind. Hele tijd geleden praten we dan over Melissa Etheridge's. Die draaiden we ook nog met Like the Way I Do. En dit is nieuwe muziek van Bryan Adams en 51 States.

Shuffle van Bas Kijks. Dan is het nu tijd voor Take It Easy On Me. Een nummer van de Australische softrockband The Little River Bands. Uitgebracht in december 1981 als tweede single van het album Time Exposure. Het nummer bereikte de nummer 10 in de Amerikaanse Billboard Hot 100. En werd hun zesde en laatste top 10 hit in diezelfde lijst. Bereikte trouwens ook nog nummer 14 in de Adult Contemporary hitlijst. Het nummer werd geschreven door bandlid Graham Goble en geproduceerd door de Britse platenproducer George Martin. Dit zijn de heren van de Little River Band.

En met de Classic Shuffle Concert Classic werd het even voor 9 hier op Radio Seabreeze. Dat betekent dat dit programma er weer op zit. Dat we afscheid van elkaar gaan nemen. En nieuwe afspraak voor de Classic Shuffle uiteraard volgende week zondagavond tussen 7 en 9. Ik ben er al iets eerder, namelijk zaterdag en zondagmiddag tussen 2 en 4. En zaterdagavond ook nog tussen 6 en 7 ter vervanging van Leo van Dijk. Ik mag u, hoe dan ook, nog een hele genoeglijke zondagavond wensen. En wat mij betreft, tot een volgende keer.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. De Duitse politie heeft de 21-jarige verdachte van de aanslag op de Pride in Berlijn van gisteravond opgespoord en doodgeschoten bij een volkstuincomplex in Berlijn-Spandau. Bij die aanslag gisteravond kwam een vrouw om het leven en raakten 29 mensen niet ernstig gewond toen een witte bestelbus inreed op de mensenmenigte. De politie onderzoekt nu of er meerdere verdachten betrokken waren bij de aanslag in Berlijn. Die geldt als terroristische daad. De verdachte was een aanhanger van IS. Het Israëlische Veiligheidskabinet gaat akkoord met een beperkte inzet van een internationale troepenmacht in Gaza, dat melden Israëlische media. Het besluit is onderdeel van het vredesplan van de Amerikaanse president Trump. De troepen moeten gaan helpen bij de beveiliging van een geplande humanitaire zone, maar het is nog onduidelijk wanneer de missie start en hoeveel militairen er worden ingezet. De rechtse coalitie van Netanyahu is niet happig op een wederopbouw zolang Hamas in Gaza nog wapens in bezit heeft. De Ronde van Frankrijk is zoals verwacht gewonnen door Tadej Pogacar, die nu met zijn vijfde eindzege gedeeld recordhouder is geworden in die Tour de France. De Sloveen komt in het rijtje met de Fransen Jacques Anquetil en Bernard Hinault, de Belg Eddy Merckx en de Spanjaard Miguel Indurain. De Amerikaan Lance Armstrong won in zijn carrière weliswaar 7 keer de Tour, maar al zijn overwinningen werden later ongeldig verklaard vanwege stelselmatig dopinggebruik door Armstrong. En de voormalige president van Honduras, Juan Orlando Hernández, is weer teruggekeerd naar zijn thuisland na gratie van de Amerikaanse president Trump. Hernández zat in de Verenigde Staten een celstraf van 45 jaar uit voor betrokkenheid bij drugsmokkel. Hij werd bij aankomst in Honduras ontvangen door familie en aanhangers, maar er wacht hem in eigen land nog wel een rechtszaak over beschuldigingen van corruptie. Het weer, her en der nog kans op regen bij vannacht 13 tot 17 graden en een matige westen tot noordwestenwind. Morgen begint bewolkt met 's middags zonnige periode en ook kans op een buitje bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.

0: wat mag.
1: Je weet wel, Mac.
2: Hè?
1: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
3: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
4: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
5: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
4: Help je mee?
6: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
7: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
8: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
9: Mrs. Will Thompson bought a Frigidaire with Super Freezer. The neighbors and friends learned of this new oasis and brought their butter, milk, and eggs for safekeeping. One place which, no matter how hot it might be outside, gave a temperature safely below 50 degrees.
10: 50 degrees, you say? That is 10 Celsius. Are you now not sad that this could have been your commercial?
11: Hello, and welcome.
12: Before you say another word, may I present to you...
13: Calvin Peterson, see if we say it.
14: Bring him in here!
15: Well, smack my ass and call me Judy.
12: The show is on. The show is on.
16: Hey, this is not a test. This is rock and roll.
17: Really? I'm guessing you don't have much experience with heat.
18: Nope. But sometimes I like to close my eyes...

0: met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. De Franse president Macron bespreekt morgenochtend om 10 uur de aanpak van de grote bosbranden in Frankrijk tijdens een crisisoverleg. Vanavond is er al een interministeriële crisisvergadering gehouden onder leiding van premier Le Cornu. Ook in Spanje houden de autoriteiten crisisvergaderingen vanwege zware natuurbranden daar. Bij de grootste brand in de Spaanse regio Avila zijn tienduizenden mensen geëvacueerd. In totaal zijn bijna 75.000 mensen ontheemd geraakt door de branden. Op de bezette westelijke Jordaanoever zijn twee moskeeën in brand gestoken. Volgens Israëlische media zijn twee Israëlische kolonisten opgepakt na een van die brandstichtingen. Het Israëlische leger heeft de aanvallen veroordeeld en onderzoekt de zaak. De brandstichtingen komen tijdens een periode van oplopend geweld tussen Israëliërs en Palestijnen in het gebied. Israël is druk bezig nederzettingen te bouwen, iets dat internationaal sterk wordt veroordeeld. De Duitse politie heeft de 21-jarige verdachte van de aanslag op de Pride in Berlijn van gisteravond opgespoord en doodgeschoten bij een volkstuincomplex in Berlijn-Spandau. Bij die aanslag gisteravond kwam een vrouw om het leven en raakte 29 mensen niet ernstig gewond toen een witte bestelbus inreed op de mensenmenigte. De politie onderzoekt nu of er meerdere verdachten betrokken waren bij de aanslag in Berlijn. Die geldt als terroristische daad. De verdachte was een aanhanger van IS. En het Israëlische veiligheidskabinet gaat akkoord met een beperkte inzet van een internationale troepenmacht in Gaza, dat melden Israëlische media. Het besluit is onderdeel van het vredesplan van de Amerikaanse president Trump. De troepen moeten gaan helpen bij de beveiliging van een geplande humanitaire zone, maar het is nog onduidelijk wanneer de missie start en hoeveel militairen er worden ingezet. De rechtse coalitie van Netanyahu is niet happig op een wederopbouw zolang Hamas in Gaza nog wapens in bezit heeft. Het weer, her en der nog kans op regen bij vannacht 13 tot 17 graden en een matige westen tot noordwestenwind. Morgen begint bewolkt met 's middags zonnige periode en ook kans op een buitje bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Geen zin om te slepen met borrelspullen, maar wel trek in echt verse smaak? Bij 123 Daily bestel je marktverse, dagvers gebrande noten, notenmixen en mediterrane delicatessen zoals olijven en tapenades. Gewoon online. Zin in een borrelplank die meteen in de smaak valt? Proeven, combineren en genieten. Van ons familiebedrijf sinds 1970. Ga nu naar 123daily.nl.
3: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl.

0: Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
1: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk! Reserveer online via opslagbakkie.nl.
2: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
3: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM. AM.
4: Ladies and gentlemen, you will soon behold a sight so strange, so horrifying, so utterly monstrous, we dare you to look. Look if you must. This is
5: The Show with Colin Peters.
4: You have just entered the alley of a thousand nightmares. Here behind the tinsel of a monster midway, you will discover a demented diabolical plot for hideous revenge. But heed this warning. If you reveal the barbaric, hate-filled ending, you too will end up in the geek pit.
6: Finally, there's an alternative.
7: I'm sorry, Stallion. Your weird friend Giraffe is here.
8: This is Colin Peters.
9: What are you doing?
8: He's a pirate.
10: That's got to be the best pirate I've ever seen.
11: Spooky.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. De politie van de Duitse hoofdstad Berlijn heeft de witte bestelbus weggehaald die gebruikt is bij de aanslag tijdens Pride gisteravond. De man reed in die bus op feestende Pridegangers in. Hij doodde daarbij 1 persoon en verwondde nog 29 anderen. De 21-jarige verdachte sloeg op de vlucht, maar kon na een klopjacht worden opgespoord en is door agenten doodgeschoten. De aanslag in Berlijn geldt als terroristische daad. De verdachte was een al eerder veroordeelde aanhanger van IS. De Franse president Macron bespreekt morgenochtend om 10 uur de aanpak van de grote bosbranden in Frankrijk tijdens een crisisoverleg. Vanavond is er al een interministeriële crisisvergadering gehouden onder leiding van premier Le Cornu. Ook in Spanje houden de autoriteiten crisisvergaderingen vanwege zware natuurbranden daar. Bij de grootste brand in de Spaanse regio Avila zijn tienduizenden mensen geëvacueerd. In totaal zijn bijna 75.000 mensen ontheemd geraakt door de branden. Op de bezette westelijke Jordaanoever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. Volgens Israëlische media zijn 2 Israëlische kolonisten opgepakt na 1 van die brandstichtingen. Het Israëlische leger heeft de aanvallen veroordeeld en onderzoekt de zaak. De brandstichtingen komen tijdens een periode van oplopend geweld tussen Israëliërs en Palestijnen in het gebied. Israël is druk bezig nederzettingen te bouwen, iets dat internationaal sterk wordt veroordeeld. En het Israëlische veiligheidskabinet gaat akkoord met een beperkte inzet van een internationale troepenmacht in Gaza, dat meldde Israëlische media. Het besluit is onderdeel van het vredesplan van de Amerikaanse president Trump. De troepen moeten gaan helpen bij de beveiliging van een geplande humanitaire zone, maar het is nog onduidelijk wanneer de missie start en hoeveel militairen er worden ingezet. De rechtse coalitie van Netanyahu is niet happig op een wederopbouw zolang Hamas in Gaza nog wapens in bezit heeft. Het weer, her en der nog kans op regen bij vannacht 13 tot 17 graden en een matige westen tot noordwestenwind. Morgen begint bewolkt met 's middags zonnige periode en ook kans op een buitje bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Geen zin om te slepen met borrelspullen, maar wel trek in echt verse smaak? Bij 123 Deli bestel je marktverse, dagvers gebrande noten, notenmixen en mediterrane delicatessen zoals olijven en tapenades. Gewoon online. Zin in een borrelplank die meteen in de smaak valt? Proeven, combineren en genieten. Van ons familiebedrijf sinds 1970. Ga nu naar 123deli.nl.
3: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
4: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk! Reserveer online via opslagbakkie.nl.
5: Seabreeze. Just look at our web shop for t-shirts, mugs, car stickers, and much more. Just go to our website and click on web shop.

is het programma waarin de randen van de dag vervagen en gedachten zachter worden. Elke klank krijgt hier de tijd om te bestaan. Welkom bij Dream Sessions.

0: Dit is geen geluid dat je meesleept, maar dat naast je loopt. Het vraagt niets, maar geeft ruimte. Soms is dat precies wat nodig is na een lange dag.
1: I'm going on during the time I feel there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy.

Sommige muziek praat niet, maar ademt. Ze beweegt langzaam en laat stilte meespelen als volwaardig instrument. Je merkt pas hoe rijk het is als je niet probeert vooruit te luisteren. En juist dat maakt het intens.

Elke track staat op zichzelf en hoort tegelijk bij het geheel. Zoals losse sterren die samen een herkenbare vorm maken. Je hoeft ze niet te tellen om het beeld te zien. Alleen te blijven kijken. Of in dit geval

De avond heeft geen haast. En deze muziek ook niet. Ze bouwt niet op naar een climax, maar naar een verdieping. Elke laag wordt langzaam zichtbaar als ogen die wennen aan schemerlicht. Hoe langer je blijft, hoe meer je ziet. Of beter gezegd, hoe meer je hoort.

Sessions beweegt verder zonder duidelijke grens tussen begin en einde. De muziek vloeit in elkaar over als ademhalingen in rust. Je merkt het moment van overgang pas als je terugkijkt. Tot die tijd is er alleen dit, en dat is meer dan voldoende.

terwijl alles zo naadloos in elkaar overloopt, merk je hoe weinig er nodig is om aanwezig te zijn. Geen grote gebaren, geen uitgesproken momenten, alleen een lijn die rustig doorloopt.

Langzaam trekt de muziek zich terug, maar verdwijnt niet helemaal. Wat blijft is een gevoel dat niet direct woorden nodig heeft. Sommige klanken werken nog na in de stilte die volgt. Misschien is dat wel hun echte bestemming. Dank je voor het luisteren en tot de volgende sessions. Tot de volgende Dream Sessions.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Op dit moment werkt Syrië aan een veiligheidsakkoord met Israël met meerdere landen. Dat zei president al-Sharaa in een interview met de zender Al Jazeera.

0: Volgens hem moet die overeenkomst de weg vrijmaken voor een bredere vrede in de regio. Al-Sharaa benadrukt wel dat Syrië daarbij aanspraak blijft maken op de al sinds 1973 door Israël bezette Golanhoogte. Maar de hardliners in Israël willen niet wijken. Al sinds het aantreden van Al-Sharaa voert Israël geregeld aanvallen uit in het zuiden van Syrië. Op het Spaanse vakantieeiland Mallorca hebben tienduizenden mensen gedemonstreerd tegen het massatoerisme. Volgens de politie gingen in de hoofdstad Palma zo'n 25.000 mensen de straat op. De demonstranten zeggen dat de vele toeristen op Mallorca zorgen voor woningnood, afval, files en geluidsoverlast. Ze pleiten daarom voor een beperking van het aantal bezoekers aan het Baleareneiland. De komende weken is het de periode met de meeste vakantiegangers op Mallorca en de inwoners zijn het nu zat. De politie van de Duitse hoofdstad Berlijn heeft de witte bestelbus weggehaald die gebruikt is bij de aanslag tijdens Pride gisteravond. De man reed in die bus op feestende Pridegangers in. Hij doodde daarbij 1 persoon en verwondde nog 29 anderen. De 21-jarige verdachte sloeg op de vlucht, maar kon na een klopjacht worden opgespoord en is door agenten doodgeschoten. De aanslag in Berlijn geldt als terroristische daad. De verdachte was een al eerder veroordeelde aanhanger van IS. En natuurbranden in de Belgische provincie Namen hebben meerdere hectares bos verwoest. Bij Gerdin op de grens met Frankrijk gingen 7 hectare in vlammen op en bij Furvoos nog eens 2 hectare. Inmiddels zijn die branden wel onder controle, maar de brandweer zegt nog dagen bezig te zijn met nablussen. Hij kwam bij de bestrijding van de vlammen ondersteuning van blushelikopters en een aantal Franse brandweerlieden. Het weer, her en der nog kans op regen bij 13 tot 17 graden en een matige westen tot noordwestenwind. Overdag begint bewolkt met 's middags zonnige periode en kans op een buitje bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Geen zin om te slepen met borrelspullen, maar wel trek in echt verse smaak? Bij 123 Deli bestel je marktverse, dagvers gebrande noten, notenmixen en mediterrane delicatessen zoals olijven en tapenades. Gewoon online. Zin in een borrelplank die meteen in de smaak valt? Proeven, combineren en genieten. Van ons familiebedrijf sinds 1970. Ga nu naar 123deli.nl.
2: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
3: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk! Reserveer online via opslagbakkie.nl.
4: Er is maar één Radio Seabreeze. Een club radioliefhebbers die hun roots hebben liggen bij de radio. Lokaal, regionaal of bij de nog steeds geliefde zeezenders uit het verleden. Radio Seabreeze, uniek in het geluid van vrije radio op de Middengolf en wifi stereo. Ondersteun ons met een aankoop in onze webshop op radioseabreeze.nl.
1: Geen zin om te slepen met borrelspullen, maar wel trek in echt verse smaak? Bij 123 Deli bestel je marktverse, dagvers gebrande noten, notenmixen en mediterrane delicatessen zoals olijven en tapenades. Gewoon online. Zin in een borrelplank die meteen in de smaak valt? Proeven, combineren en genieten. Van ons familiebedrijf sinds 1970. Ga nu naar 123deli.nl.
2: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
3: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk! Reserveer online via opslagbakkie.nl.
5: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
6: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Op dit moment werkt Syrië aan een veiligheidsakkoord met Israël met meerdere landen. Dat zei president al-Sharaa in een interview met de zender Al Jazeera. Volgens hem moet die overeenkomst de weg vrijmaken voor een bredere vrede in de regio. Al-Sharaa benadrukt wel dat Syrië daarbij aanspraak blijft maken op de al sinds 1973 door Israël bezette Golanhoogte. Maar de hardliners in Israël willen niet wijken. Al sinds het aantreden van al-Sharaa voert Israël geregeld aanvallen uit in het zuiden van Syrië. Op het Spaanse vakantieeiland Mallorca hebben tienduizenden mensen gedemonstreerd tegen het massatoerisme. Volgens de politie gingen in de hoofdstad Palma zo'n 25.000 mensen de straat op. De demonstranten zeggen dat de vele toeristen op Mallorca zorgen voor woningnood, afval, files en geluidsoverlast. Ze pleiten daarom voor een beperking van het aantal bezoekers aan het Baleareneiland. De komende weken is het de periode met de meeste vakantiegangers op Mallorca en de inwoners zijn het nu zat. De politie van de Duitse hoofdstad Berlijn heeft de witte bestelbus weggehaald die gebruikt is bij de aanslag tijdens Pride gisteravond. Een man reed in die bus op feestende Pridegangers in. Hij doodde daarbij 1 persoon en verwondde nog 29 anderen. De 21-jarige verdachte sloeg op de vlucht, maar kon na een klopjacht worden opgespoord en is door agenten doodgeschoten. De aanslag in Berlijn geldt als terroristische daad. De verdachte was een al eerder veroordeelde aanhanger van IS. En natuurbranden in de Belgische provincie Namen hebben meerdere hectares bos verwoest. Bij Gerdien, op de grens met Frankrijk, gingen 7 hectare in vlammen op en bij Furvoos nog eens 2 hectare. Inmiddels zijn die branden wel onder controle, maar de brandweer zegt nog dagen bezig te zijn met nablussen. Hij kwam bij de bestrijding van de vlammen ondersteuning van blushelikopters en een aantal Franse brandweerlieden. Het weer, her en der nog kans op regen bij 13 tot 17 graden en een matige westen tot noordwestenwind. Overdag begint bewolkt met 's middags

0: zonnige periode en kans op een buitje bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Geen zin om te slepen met borrelspullen, maar wel trek in echt verse smaak? Bij 123 Deli bestel je marktverse, dagvers gebrande noten, notenmixen en mediterrane delicatessen zoals olijven en tapenades. Gewoon online. Zin in een borrelplank die meteen in de smaak valt? Proeven, combineren en genieten. Van ons familiebedrijf sinds 1970. Ga nu naar 123deli.nl.
2: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
3: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
4: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
5: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 1 uur.
0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Op dit moment werkt Syrië aan een veiligheidsakkoord met Israël met meerdere landen. Dat zei president al-Sharaa in een interview met de zender Al Jazeera. Volgens hem moet die overeenkomst de weg vrijmaken voor een bredere vrede in de regio. Al-Sharaa benadrukt wel dat Syrië daarbij aanspraak blijft maken op de al sinds 1973 door Israël bezette Golanhoogte. Maar de hardliners in Israël willen niet wijken. Al sinds het aantreden van al-Sharaa voert Israël geregeld aanvallen uit in het zuiden van Syrië. Op het Spaanse vakantieeiland Mallorca hebben tienduizenden mensen gedemonstreerd tegen het massatoerisme. Volgens de politie gingen in de hoofdstad Palma zo'n 25.000 mensen de straat op. De demonstranten zeggen dat de vele toeristen op Mallorca zorgen voor woningnood, afval, files en geluidsoverlast. Ze pleiten daarom voor een beperking van het aantal bezoekers aan het Baleareneiland. De komende weken is het de periode met de meeste vakantiegangers op Mallorca en de inwoners zijn het nu zat. De politie van de Duitse hoofdstad Berlijn heeft de witte bestelbus weggehaald die gebruikt is bij de aanslag tijdens Pride gisteravond. Een man reed in die bus op feestende Pride-gangers in. Hij doodde daarbij 1 persoon en verwondde nog 29 anderen. De 21-jarige verdachte sloeg op de vlucht, maar kon na een klopjacht worden opgespoord en is door agenten doodgeschoten. De aanslag in Berlijn geldt als terroristische daad. De verdachte was een al eerder veroordeelde aanhanger van IS. En natuurbranden in de Belgische provincie Namen hebben meerdere hectares bos verwoest. Bij Gerdin op de grens met Frankrijk gingen 7 hectare in vlammen op en bij Furvoos nog eens 2 hectare. Inmiddels zijn die branden wel onder controle, maar de brandweer zegt nog dagen bezig te zijn met nablussen. Hij kwam bij de bestrijding van de vlammen ondersteuning van blushelikopters en een aantal Franse brandweerlieden. Het weer, her en der nog kans op regen bij 13 tot 17 graden en een matige westen tot noordwestenwind. Overdag begint bewolkt met 's middags zonnige periode en kans op een buitje bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Geen zin om te slepen met borrelspullen, maar wel trek in echt verse smaak? Bij 123 Deli bestel je marktverse, dagvers gebrande noten, notenmixen en mediterrane delicatessen zoals olijven en tapenades. Gewoon online. Zin in een borrelplank die meteen in de smaak valt? Proeven, combineren en genieten. Van ons familiebedrijf sinds 1970. Ga nu naar 123deli.nl.
2: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
3: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
6: Seabreeze. Just look at our web shop for t-shirts, mugs, car stickers, and much more. Just go to our website and click on web shop.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Seabreeze. Op dit moment werkt Syrië aan een veiligheidsakkoord met Israël met meerdere landen. Dat zei president al-Sharaa in een interview met de zender Al Jazeera. Op het Spaanse vakantieeiland Mallorca hebben tienduizenden mensen gedemonstreerd tegen het massatoerisme. Volgens de politie gingen in de hoofdstad Palma zo'n 25.000 mensen de straat op. De politie van de Duitse hoofdstad Berlijn heeft de witte bestelbus weggehaald die gebruikt is bij de aanslag tijdens Pride gisteravond. De man reed in die bus op feestende Pride-gangers in. Hij doodde daarbij één persoon en verwondde nog 29 anderen. En natuurbranden in de Belgische provincie Namen hebben meerdere hectares bos verwoest. Het weer, her en der nog kans op regen bij 13 tot 17 graden en een matige westen tot noordwestenwind. Overdag begint bewolkt met 's middags zonnige periode en kans op een buitje bij een graad of 22. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Seabreeze.

keuze uit de honderden soorten gevelstenen nog gemakkelijker te maken, heeft Goormans ze voor u opgebouwd in zijn showroom. Onze speciale aanbieding, klampsteen voor modern of rustiek uitzicht, is 30% voordeliger dan de concurrentie. Let op, bovendien blijft onze gemaakte prijsopgave voor het hele jaar door ongewijzigd.

take your love to town. For God's sakes, turn around.

Cause if there's one thing she don't need is another hunk.